mi tenti po abasoroiti minawan baye moro dan beneden drivro kode i mahputaki fan minego moro fara. No one butu no one next that na a extra beskerming sa you te wan baye wan jari abi wan jari na nga oso wel te verstaan en wan sma sa lek you na nga mi sa e baye. Wan natuurlijke persoon we taken bakratonga. Dus bijvoorbeeld te wan bedrijf of wan tra organisatie wan baye asan di sine geldige a organisatie dati. So sa gi wan sma lek you na nga mi ta wan sma sa ap libi en ook to een asma dati moes baye wan jari na nga wan oso. Dus anote ye baye wan bedrijf to wan principe wan bedrijf de dan a asan di se gelde an e geldige identor dati. Te ye baye no wan jari na nga oso da am moes de tap papira en mi ben takik ba ino de verplicht fu go na wan notaris fu meka pis dati maar a de wel raadsam fu go en ina lip makandra soms ye yere sani dan is ma e taki dan wan voorlopig koop overeenkomst a jes ma soort pri sani ano de echt to? Ma ano de so a term a woord to voorlopig to? Eigenlijk aan een boem woord toe in een context, ja zo. A jersey dat, ibri lees ik aan taki, hey, mene wang gomoro fara dus, me stop na nga tor dati. Maar wang overeenkomst, na wang overeenkomst, lek fai kona makandra fu taki van, we meka agri disi, lek so, e mos kona makandra fu taki, uno wang, dat a mos vroko moro. Wo, verklaring ongeldig dat ane vroko moro, toh? En ook toe aan Trasani, zei je jere in haar samenleving na, omi apwa koop overeenkomst ba, dus des mij denk je, alasan zet ik ba, maar ano deso. Want koop overeenkomst naar basis voor een afspraak. Maar uiteindelijk, want leveringsakte, want transportakte, want eigendomsakte moest komen, toch? Je teken a koop overeenkomst, dan baka dat die a leveringsakte moest vinden precies. Dan a wetgever, des massa mek den wetboeken, vind je dat a de prins spari dat sma moest zoveel mogelijk moest abba bescherming. Zowel a verkoper, lek a koper. Dus ook toe a pay voor a koopprijs, moest vinden precies zoveel mogelijk via een notaris kantoor. Dat een koper moest pay een koopprijs naar de kosten op rekening voor een notaris kantoor. Een notaris kantoor en met de papieren en screen alles aan. En dat een koper begint bij een verkoper, dat een verkoper een longwe naar een money of omgekeerd. Agree met je dan verkoper. Konfu kon teken en bakadi pas a koper op paien amoni. No, zoveel mogelijk a beginsel voor gelijk oversteken. Dat want taki zoveel mogelijk a moest vinden precies samen. Dat op one moment is zoveel mogelijk. Dus a koper moest paien a koopprijs en a verkoper moest mek a koper tot eigenaar. En via notariaat, je hebt moro zicht op het door dat je. Nadat je teken, een koopovereenkomst, een leveringsakte, de notariskantoor moet zorgen dat je een akte de registrering naar gliskantoor. Want pas die teken een leveringsakte en pas die een akte dat je dien in naar gliskantoor. En de registreren trappen, dan pas je controle eigenari. Dus al a koper pay, a verkoper bijvoorbeeld, a koopprijs met de 500.000. En a koper pay alle money na a verkoper. Toch in een controle eigenari eten. Zeide, je moet steken papieren, dat na wang, koopovereenkomst, leveringsakte plus a leveringsakte moest registreren naar gliskantoor.
Dus, nou mek sma hori na spotu, wan koop overeenkomst na wan koop overeenkomst, en ondanks I pay ala money, in e kontron automatis eigenaar, dus mi wan fu sekwo nou, fu te wan du wan saak, to, aksi, altijd mi gramba ben taki, aksi ne meki don, to, dus I mus fu aksi if you no sap wan sani. En, Wantra prinspaar sani na, ina koop overeenkomst, daarin is napu, de rechte na de verplikte fu, ibri fu den sma. Asma sai seri, asma sai bai. Asma sai seri, mus meka asma sai bai, tot eigenaar fu a pis grong. En asma sai bai, adati mus payah geheel koopprijs aan money na a verkoper. Maar soms ma e meki agri van bijvoorbeeld mo payu afu en de rest in chim pisi. Dus a agri dat je moest snap bunta papira, want altijd mileri saye mekta papira te doro kruto bakra saye dat. If a papira no mek duidelijk, ik kan koti schrijf in die vinger. Dus daarom a de prins pari dat hij zij agri a overeenkomst zij hem ik de duidelijk kring. Wantra prins pari sani na nogo meki afspraak dan je payas mag gewoon la money. To? Ano de veilig attendisi en plus een you sabi van, oké, okay, if mi stort a monita berekening voor a notaris kantoro, if a deal ne gomoro fara, dan mi sabi mi money de drapen. Ano dat was ma longwe na mi money. Omgekeerd, if a money pay drapen, dan asma sai seri, kan taki van ai, asma dis klinke serieus asma sa wanpai, want luko, a money de drapen tap a notaris kantoro, en a notaris kantoro kan bevestig dat amoni de drape. A smasai seri e kisa amoni pas na dat a registratie na gles kantoro fin de presi tap wan lit fasi, wan boom fasi. Want soms die ap situatie en abbe de sowieso abbe comfort voor een mei dat die a koper pa ja verkoper keba. A verkoper een a paimang en een paiding. Dan bijvoorbeeld net voor a registratie van de presie. Dan wan paimang voor a verkoper en leg beslag. Dat pas schrijf zijn sa serie. Isabas pa ede zijn onsta. Ge a koper. Saan mi pai kost het enzovoorts. En dan mino kan kisa a grong sonder wan hebi. Want a notaris kantoro mushi derop tu dat a koper e kis a pis grong of a sansa bai sonder enige hebi, sonder wan hypotheek, sonder wan beslag. Daarom a wetgever tak no des masa mik den wetboeku. To? E tak no van luister. Te soang saak de na notaris kantoro. A koopprijs na gane kosta a koper moes voepai. Van tevore stort in tapa rekening van notaris. So dat tapa diva ondertekening. A notaris ook to kan takie na a verkoper. Luku, a money denami. Maar, mo gie a money pas na dat a registratie po a papira sou teken no a akte fin de presie sonder wang wat was bepaalde situatie. Zonder wang situatie zei zorgen zo gie djugo. Dat na a verprikti fu a notaris extra no. A bedekba, maar no extra a benadruk in a wetboek. Dus verkoper no skreki, ay mi teken mam no shimi money ete. Die moest voor teken, omdat Assan moest worden geregistreerd naar gleskantoren.
en aan notaris o luku van oké, okay, a nieuw registratienummer de, alasan de boom, noa hebi kon, to, fu a paiman fu, of eventuele paiman fu a verkoper. Dus, mi kan meke over nogi yo. Nogmaals, unlek notaris kantoro, uno e du, la monitori. No. Je moest voor op een bankrekening dat we mek over op een bankrekening dat. Dat na moro veilig manier. Dus een hoor rekening na gator dat die, dat san change volgens een nieuw wetboek. Nou we gaan naar een break. En bij een break, dat we tak moro over de gevolgen. To? Deze zou je teken van koop overeenkomst, maar in een controle eigenaar direct. Omdat misschien moest bij het een gedeelte voor een koopprijs. We gaan nu naar een break, tot zo.

ya unde bakana unu fosa break da un begin taki dat ma new wet book de ma new Surinaams burgerlijk wet book de in Suriname akon baka 156 jari baka eerste wang en ade prins pari fu sabi dat a wetgever uiteindelijk dat na assemblee de make a wet zodanig dat zoveel mogelijk ik kan vinden alle de regels direct bij elkaar. De no verspreid in wanneer ik losse wetten. No. Ik heb nu een nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. Voor 1 mei 2025 dan San Nobendeso. Dan heb ik een pis wetboek bij je regels aan je NV, dus naamloze vennootschap. Dan heb ik een pis bij je regels aan voor stichting, wet op stichtingen. No. No, alasani. Die in Wan Oso, een Surinaams burgerlijk wetboek. En voor haar breek, om het ook te over, een aantal sani change ook te tapa gebied, te wan bij Wan Oso na Wan Jari. De woord te veranderen, in plaats van koop, som wetaki koopprijs, in plaats van onroerend goed, de wetaki onroerende zaak of registergoed. Ook toen dat een koopovereenkomst moest dit schriftelijk, dus mofo agree naar een mofo tori, nee gelden moren, als zodanig. En dan heb je ook toen zou ik haar consumenten koop. Dat want dat je een libismalik je naar mij, want bij een osso naar een jari, en dan heb je extra bescherming. Ten eerste 10% nomo voor een koopprijs af te pijen. Via een notariskantoor. En de verplicht voor bij meer dan 10% dat na wang. En, maar ook toe, binnen 3 rokodee, een appie a gelegenheid voor dat je van no, mijn wang go moro varen na a deal die si, mijn wang baya oso moro. En no one smak aan dat je van, oh, in wang moro, dat je moest bij mijn wang boete. Zolanga, as masa wang baya, dwing of tak asan dat je binnen den 3 day. If den 3 day pasa en you know op je mofo, dat automatisch toch je moest bij a osso. Dus a depren spari fu sabi dat na extra bescherming sa wekari consumenten koop in a kader van a consumenten koop. No wo go na wan toe gevolg. Te bij, maar asan no pot etet op je ning. Ten eerste, a verkoper, as masai serie, uit dan juridisch eigenaar. Pas de a akte teken dat a make you tot eigenaar en a akte dat registreer na gliskantoro, dan pas as masai serie no de eginari moro. Before attend dat die ano deso. Verder ook nog, stel je voor dat a verkoper abi paimang, dat wan taki, as masai seri de eginari fu agron, a apuan paimang ane paeng. A paimang dati kan lah beslag tapa sref grong sa yubai fu as masai seri. Saide, as masai seri official de ete geregistreerd lik eginari, omdat ino tekena leveringsakte ete a akte fu mik you tot eginari, you liks smasa bij. Dus daarmee ook toe je moest horen rekening naar eten wan sani. Stel je voor, je bij voor wan sma. Je pai safri, asma kon de fos ik bapai. Fos asma make you tot eginari, dat wan taki, dan je moest lombaka den erfgenaam de smasa a dede sma lip na baka, voor koin en presi voor du saak nou na ngayu. Dus ook toen aan Asan dat hij moest horen rekening. Daarom met ik altijd tegen de klant. Luister zoveel mogelijk. Regel je tori. Zowel aan ons zo de papieren. De papieren tori. Maar ook toe aan monitori. Want if je pay in one hit. Dan ik kan mek. Als Masai serie kan mek je tot eginari. Eigenlijk one tron. Toch, ik go wel via notariaat, maar nu een obstakel de, voor dat ik nee, ik kan mekie eten tot eginari, want
je moet spij eten enzovoorts enzovoorts. Nee. Dus, we karing en bakratongo het beginsel van gelijk oversteken. Dat want taki, a verkoper en me ka koper tot eginari ma a. Sma, as hy bij, en a ook toe, moet spij ala money. Maar in a geval disi, want, an a like before, en me pay na nga wang paki ayun, en you e pay na nga wang paki sukru. No. Ano deso moro, dus over en weer. A monitori moes waka zoveel mogelijk via a notaris kantoro. Dat na, ge a veiligheid in a belang voor alla den tusma. As ma sai seri, as ma sai bai. Dus a de prenspari fu sabi, dat no begin pai, to, leg wan low man, maar aksi, if ino sab fai moes pak wan situasi aan. We gaan nu naar een break, mijn laatste break in de aflevering DC. En we komen naar u terug voor dat over de kosten voor zo'n leveringsakte, een overdrachtsakte. Tot zo.

Ja, und der Bacana Uno, Minascherman Franzmann von Notaris Cantoro Mannes, und Cantoro et Donna Juliana Straat Nummer 51. En iberi donderdag neti, funig jurutelekie half 10, dat we verzorgen programma DC, de Huis Notaris. Ik ben takikba na begin van programma DC, wan nieuw wetboek kong, nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. En ook tot op een gebied te wan bij wan jari, wan to change kong. En prinspari de husabi dat alle de afspraak zei je meki moest nap tap papieren, wan schriftelijk koop overeenkomst moest voeden. En daarna wan levering even de presie. En verkoper nog kreeg even een kiesje money direct. Zaken. En waka via a notariaat. A koper moest paya koopprijs. Nanga den kosten na notariaat. En a notariaat. Baka dat a akte de geregistreerd na glis. Zonder enige hebi voor jou verkoper. Want misschien niet a paimang. Dus zonder enige hebi a moest contact nemen voor a koper. En dan a notaris kantoor en mik overgi jou. A koopprijs a jou moest chisi. Maar toen to kostte de, en normaliter den kostte de gie a koper. Dus in een absoluut kostte ga koop overeenkomst, maar ook to gie a akte. Voor mek a koper tot eigenaari. Een leveringsakte wekaring. En soms is mij denk ik, ay, me apuan koop overeenkomst ba. Me pa ya koop prijs ba. Dus automatisch alles aan city. Nee. Nogmaals. Koop overeenkomst en mekie. Daarna leveringsakte. En de kosten. De als volgt. Je hebt natuurlijk de kosten van koop overeenkomst. Dat is vadong nanga. Zeg maar de feiten nanga omstandigheden en zo aan situatie. Want ano alles aan de. Als refi en ibri situatie. Maar wan globale indicatie dus. No har mi nam yesi van I ben takso, nee, I hangen af fu a situatie. Want soms ma, sommige sma abi denaman dene tanja so, denaman kon dene musgi wan volmacht. So. En wan her trasani kan play ook to, de bijvoorbeeld wan organisatie bij. Dus gewoon extra sani kan pesa in wan situatie. DC na een basisindicatie zei ik aan Abi. Sowieso een ongeveer 10% voor een koopprijs of een waarde. Die moest berekenen, lekker kosten. 4% de zegerecht. If je bijvoorbeeld one tori per one pa of one ma het draag over naar de ching, dan als zegerecht voor 4% het dalen naar 0.5%. Dus dat is nou een bijzonder tarief. Alanti werd mix zo, ik denk vanaf 2022. En voor komende burgers tegemoet dat niet in alle gevallen je af payasref een kosten. Maar je hebt ook toe een 3% honorarium voor notariskantoren. Dat je hebt ook toe een administratiekosten. Je hebt een vergoeding. Samus gona gliskantoro 0.6% plus u app eten wan vorm voor belasting bruto toegevoegde waarde BTW dat na 10% voor een honorarium voor een notaris. Dus

give you one tip, ta? They want buy one jari of Iwan Seri. Begin actie informatie naar een deskundige. Normaliter, je begint naar een notariskantoor. En dan, ik kan voorkomen zoveel mogelijk djugo-djugo. Toch? Ik heb een timmerman, dus nu ask me een factor dat hij. Toch? Maar ik heb een toestand voor een roko DC. Dus daarom met tegen uno. Met beg uno. Dan begin pijn, dan begin met die afspraak even nog sap. Affinifu atori te one by one jari of ser one jari. Mi hopu data informatie disi bende kring kring dat abende nofo dat ukan gebruiking te one do sak en misataki tetralisi one guneti.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: heter Stin Ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected,
1: connected na Oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected à la enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Vader in de hemel, ik kom dit moment bij u, Heer. En ik leg de minister, het ministerie van Sociale Zaken en de minister, Heer, in uw liefdevolle vaderhanden. Ik bid, Heer, dat ze gaan voldoen aan de verplichtingen aan ouderen en mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Heer, u weet hoeveel armoede er is op dit moment. U weet, Heer Jezus, hoe mensen hosselen om wat geld te verdienen, om de minste te kunnen eten. Weet dat huisvesting ook een probleem is. Mensen zitten tegen hoog op een huur. Huizen die tegen een hoog bedrag verhuurd zijn, Heer. En waar ze dus niet onderuit kunnen dan het nemen. Maar aan het eind van de maand is het een ellende, Heer, om dat bedrag te kunnen betalen. Ik bid, Heer, dat u hierin een oplossing brengt. Ik bid tegen elke vorm van armoede en gebrek aan huisvesting in de naam van Jezus. Ik bid voor de ouders die radeloos, wanhopig zijn, omdat ze het financieel veel te zwaar hebben. Ik bid dat buurten weer veilig worden en mijn oog heeft voor elkaar

0: En hulp biedt, Heer. Ik bid dat er voldoende sportmogelijkheden zijn in de verschillende wijken. Heere God, zodat er een goede ontwikkeling mag zijn voor jongeren. Ik bid voor meer gevoel van veiligheid en tegen elke criminaliteit. Ik bid voor respecteren van verkeersregels en verkeersveiligheid. Heere God, ik bid. Ik bid, Heere Jezus, voor de overheid. Ik bid voor de DNA. De president, de vicepresident, ministers, rechterlijke macht en justitie, het districtsbestuur. Ik bid, leg ze in uw handen. Vader, ik bid voor alle ministeries, dat ze goede kwaliteit van dienstverlening hebben, Heer. Dat ze, Heere God, mensen met kennis van zaken en een goede werkattitude en beleefdheid hebben, dat ze die in dienst nemen, Heer. Omdat dat ons visitekaartje is. Ik bid voor gezagsdragers dat ze zich houden aan wet en regelgeving. Ik bid dat ze integer, eerlijk en rechtvaardig zijn. Ik bid dat ze hoge waarden en normen hebben en die uitdragen. Ik bid tegen elke vorm van corruptie en fraude in dit land in de naam van Jezus. Heere God, deze mammon, heeft terecht zoveel schade aan. Het kan mensen niet meer schelen op welke manier ze aan geld komen. Als ze maar aan geld komen. Als het land vernietigd moet worden. Dan maar als ze dat geld maar krijgen. Heer, ik stop het in uw naam. In de naam van Jezus, Heer. Want u hebt ons in een mooi land laten wonen, Heer. Met zoveel rijkdom, Heer. Help, Heer, dat ook de leiding dat gaat zien. En dat ze gaan weten dat wat u hebt gegeven voor de inwoners is van het land, dat iedereen daarvan mag genieten. Herstel ons land, Heer. Herstel ons land. Heer, maak alles wat gebroken is weer nieuw, Heer Jezus. Help ons dat we als één volk met elkaar om zullen gaan. Dat er geen discriminatie plaatsvindt vanwege huidskleur of ras. In de naam van Jezus niet. Maar dat we allemaal gaan weten dat we Surinamers zijn. En dat u van ons land houdt. Dat u van ons houdt. Ik dank u, Heer. Ik loof u en ik prijs uw heilige naam. Want u bent de koning van alle koningen. En de Heer van alle heren. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in het midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom.

overcomers. I overcame. I overcame.

Right down.

to you. All those years. You've been carrying them too long.

aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Liefdevolle Vader in de hemel, en we willen u danken voor uw genade, voor uw liefde en voor uw vergeving. Dank u voor uw bescherming elke dag opnieuw. Ik wil u danken, Heer, voor voorziening en gezond, voor voorziening en gezondheid, Heer. Ik dank u omdat u ons meer geeft dan we u vragen, Heere God. Heere God, ik dank u voor alle vreugdevolle gebeurtenissen en de mensen om ons heen. Dank u, Heer, dat u ons laat weten dat we nooit alleen zijn. Dat u ons mensen geeft, andere gelovigen, maar dat we u altijd hebben. Heer, ik kom vandaag bij u met alle mensen die ziek zijn. En ik wil u bidden, Heer, dat u ze gezond maakt. Heer, ik breng alle geliefden van ons bij u in het gezin. In de familie, in de gemeente, brengen ze allemaal bij u, Heer. U kent ze bij namen. U weet ze te vinden, u weet waar ze wonen, Heere God. En ik bid u dat u ze bezoekt en dat u ze geneest, Heer. Dat u ze hun gezondheid teruggeeft in de naam van Jezus. Ik bid voor troost en kracht en standvastigheid in geloof. Bij onder andere wanneer er verdriet is en mensen moeite hebben met omstandigheden zoals ziekte, denk aan dan aan diabetes, aan bloeddruk, aan hartproblemen, Heer. Mensen die geopereerd moeten worden, een prothese moeten ontvangen, heupprotheses, knieprotheses, Heer, beenprotheses, Heer, er zijn zoveel, Heer. En u weet hoe lang er gewacht moet worden voordat de operatie kan plaatsvinden. Leg het in uw vaderhanden, Heer. En ik bid u, Heer, dat ook alles wat vastzit aan financiën, waardoor betalingen niet kunnen plaatsvinden, Heer. Heer God, en operaties kunnen plaatsvinden. Heer, ik bid dat los in de naam van Jezus. En dat mensen die zitten te wachten om geopereerd te worden, dat ook kan geschieden. Leg, Vader, we vertrouwen op u. Bij mensen die ernstig ziek zijn, ik denk aan mensen die kanker hebben en waarvan de dokter heeft gezegd dat hij ze niet verder kan helpen. Ik bid, Heer, we weten dat u het laatste woord

0: te zijn om u te ontmoeten, Heer. Ik denk aan mensen die ook HIV besmet zijn, Heer, in de naam van Jezus. Mensen die een beroerte hebben gehad. Vader, wil u ze bezoeken, Heer. Wil u ze helpen. Wil u naar hen horen wanneer ze tot u roepen. Ik bid mensen die operaties die moeten komen, die nog geopereerd moeten worden, of herstel van een operatie. Heer, wil u bij ze zijn. We weten dat het niet makkelijk is, Heer. Maar wanneer we aan u vasthouden, wanneer we bij u blijven, dan kan u die pijn voor ons verlichten. Ik bid voor mensen die angstig zijn, mensen die ongelovig zijn, Heer. Vader, breng ze bij u, Heere Jezus. En ik bid u dat u uw angsten wegneemt, want dat kan u. En dat u zijn blijdschap geeft in uw hart. Heer, we weten dat we mogen bidden, Heer, dat u ons ongeloof tegemoet komt, Heer. Heer, en dat u ons een groter geloof geeft in u. Heer, dat wanneer we iets bidden, dat we ervan uit moeten gaan dat we het reeds ontvangen hebben. Want u geeft altijd, Heer, waar we om vragen, wanneer het naar uw wil is. Ik bid voor alle mensen die met huwelijksproblemen zitten. Mensen, Heere God, waar er gebrek is aan echtparen, waar er gebrek is aan communicatie, onbegrip, gebrek aan liefde, mensen die teleurgesteld zijn, Heer, die ontrouw zijn, die, waar er geen respect is, waar er geweld, huiselijk geweld gebruikt wordt, Heer, waar er misbruik plaatsvindt, seksueel misbruik. Vader, u weet het. U weet wat er in de zinnen gebeurt, Heer. En ik dank u dat we ook dat bij u mogen brengen. Heer, Vader in de hemel, dank u wel dat u een vader bent die luistert en ons geeft wat we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Vandaag willen we samen nadenken over het thema het Pinkstervuur in deze generatie. Het Pinkstervuur, dat is het vuur van de Heilige Geest. Weet u, we leven in een tijd waarin veel mensen moe zijn. Ze zijn moe van slecht nieuws, ze zijn moe van verdeeldheid, ze zijn moe van oppervlakkigheid. Er is zoveel informatie, maar er is weinig richting. Er is veel contact, maar weinig echte verbinding. Er is veel lawaai, maar er is weinig vrede in het hart van die mensen. En juist in zo'n tijd spreekt het Pinksterfeest krachtig. Als we kijken naar het Bijbelboek Handelingen, dan lezen we hoe de discipelen bijeen waren. Ze waren wachtend, ze waren biddend en misschien ook onzeker. Jezus was opgevaren naar de hemel en toen gebeurde het onverwachte. Er gebeurde toen iets onverwachts. Weet u wat er gebeurde? Er kwam een geluid als van een geweldige windvlaag. En tongen als van vuur daalden neer op ieder van ze. En dat vuur was niet bedoeld om te vernietigen, maar om aan te steken. Niet om angst te brengen, maar om leven te brengen. Niet om mensen uit elkaar te drijven, maar juist om ze samen te brengen. En Pinksteren is het moment waarop Gods geest, de Heilige Geest, mensen in beweging zet. Pinksteren is het moment waarop de Heilige Geest gemeenten in beweging zet om te gaan, om het evangelie in deze eindtijd te verkondigen, gelegen of ongelegen. En misschien denken we vandaag, dat was toen, maar wat betekent het nu? Wat betekent het in deze generatie? Wat betekent het anno 2026? En dat is precies de vraag waar we vanmorgen bij stil willen staan. Ja, we gaan verder. Er is zo'n leven in een tijd, toch, die generatie, de huidige generatie, verlangt naar echtheid. Mensen hebben genoeg aan mooie woorden zonder inhoud. Jonge mensen zoeken naar echtheid. Ze zoeken geen perfect plaatje, maar ze zoeken naar waarheid. Ze willen niets hebben van een religieuze vorm zonder hart. Die dingen hebben ze niet nodig. Ze zoeken niet naar dat soort zaken. En misschien is dat juist waarom het Pinkstervuur vandaag zo dringend nodig is. Want de Heilige Geest maakt geloof levend. De Heilige Geest brengt geen koud systeem, brengt geen traditie. Maar de Heilige Geest zorgt voor een levende relatie met God. En die eerste christenen hadden geen grote gebouwen, ze hadden geen media, ze hadden geen machtige positie. Maar wat ze wel hadden is vuur in hun hart. Ja, ze hadden vuur in hun hart. Ze hadden liefde voor Jezus. Ze hadden bewogenheid voor mensen. Ze waren met ontferming bewogen over het verlorene. Ze hadden vrijmoedigheid om hoop te verkondigen. En dat zag iedereen. Iedereen kon het waarnemen. Iedereen kon het zien. Misschien mist onze generatie niet allereerst kennis over God, maar zichtbare mensen die werkelijk met God leven, dat wil deze generatie zien. Ze willen mensen zien bij wie ze vrede proeven. Ze willen mensen zien bij wie ze liefde zien en hoop. Het Pinkstervuur begint niet op een podium. Nee, absoluut niet. Het begint in een hart. Hoort u mij? Het begint in een hart dat zich openstelt voor God. Daar begint het. Yes? Het Pinkstervuur geeft moed. De discipelen waren voor Pinksteren waren ze bang. Ze waren bang. Ze trokken zich terug achter gesloten deuren. Ze waren bang. Maar na Pinksteren gingen ze naar buiten. Pinksteren zorgt ervoor dat een gemeente niet bang zal zijn, maar naar buiten zal treden om te evangeliseren. Na Pinksteren kwamen ze naar buiten. En wat veranderde? Niet hun omstandigheden, maar hun hart. Gods geest gaf ze moed. En dat hebben we vandaag nodig. Want het is niet altijd eenvoudig om christen te zijn in deze tijd. Soms voel je je alleen vanwege je oprechte overgave aan Jezus. Soms lijkt geloof iets geworden. Soms lijkt geloof iets geworden dat je liever privé houdt. Soms ben je bang voor meningen van anderen. Maar Pinksteren leert ons dat God gewone mensen gebruikt. Petrus was geen perfecte man. Hij had Jezus zelfs verloochend. En toch werd hij vervuld met de Heilige Geest. Toch werd hij vervuld met Gods Geest. En hij begon vrijmoedig te spreken. En die doorbraak ervaart een gemeente die een Pinksterervaring meemaakt. God zoekt geen perfecte mensen, hij zoekt beschikbare mensen. Misschien luistert u nu en denkt u bent niet sterk genoeg, of u weet niet genoeg, of u heeft fouten gemaakt. Pinksteren zegt Gods kracht werkt juist in menselijke zwakheid. Dus hoogmoed krijgt geen ruimte. To God be the glory. Waar de Heilige Geest ruimte krijgt, ontstaat moed. Moed om lief te hebben. Moed om te vergeven. Ja, moed om opnieuw te beginnen. Moed om een licht te zijn in deze duistere, onreine wereld. Dat daarvoor zorgt Pinksteren. Je bent niet bang voor mening van anderen. Wat voor jou belangrijk is, dat je het licht van Christus uitdraagt. Maakt niet uit wat voor mening mensen willen hebben. Jij bent erop uit om Jezus te verheerlijken. Dat is wat het Pinkstervuur doet met een christen. Hoort u mij? U gaat niet bang zijn voor mensen wat mensen willen denken. Je gaat gewoon openlijk uitkomen als christen. Het vuur van God verspreidt warmte. Warmte. Vuur geeft niet alleen licht, maar het geeft ook warmte. En wat deze wereld nodig heeft, is warmte. Mensen vereenzamen, mensen raken geïsoleerd, families raken verdeeld, vriendschappen worden vluchtig en oppervlakkig. Veel mensen dragen stil verdriet met zich mee. Maar dat is de vraag: herkennen die mensen iets van Gods liefde door ons heen als christenen? Herkennen ze wat in ons? De Heilige Geest maakt mensen niet hard, maar zacht. De Heilige Geest maakt mensen niet trots en hoogmoedig, maar nederig. By the way, hoogmoed is demonisch. Toch? Hoogmoed zegt, ik ben beter dan die en die en die, is demonisch. De Heilige Geest maakt mensen niet liefdeloos, maar bewogen. In Galaten zien we, lezen we over de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren als christenen vandaag werkelijk zouden leven vanuit de vrucht van de Geest. Dus niet alleen praten over geloof, maar geloof zichtbaar maken. Dan een luisterend oor bieden, iemand helpen zonder iets terug te verwachten. Vergeving schenken waar er bitterheid zit. Vrede brengen waar er ruzie is. Dat is ook Pinkstervuur, beste mensen. Dat is ook Pinkstervuur. Vrede brengen waar er ruzie is, is ook Pinkstervuur. Niet spectaculair misschien in menselijke ogen. Maar krachtig in Gods koninkrijk. Krachtig in Gods koninkrijk. Ja. Deze generatie heeft hoop nodig en we leven in een tijd van onzekerheid. We leven in een tijd van oorlogen, economische zorgen, spanningen in de samenleving. En veel mensen vragen zich af, waar gaat dit naartoe? Maar Pinksteren wijst omhoog. God heeft de wereld niet losgelaten. De Heilige Geest is Gods aanwezigheid onder mensen. De Heilige Geest is een teken dat God nog steeds werkt, nog steeds roept, nog steeds levens verandert. En daarom hoeft een gelovige niet zonder hoop te leven. En hoop is niet doen alsof alles goed gaat. Hoop is weten dat God groter is dan onze omstandigheden. En misschien zit iemand nu te luisteren die moe is geworden of die ontmoedigd is of leeg van binnen. Dan mag ik u vandaag zeggen, Gods vuur is niet uitgebrand. Hij wil opnieuw aanraken, opnieuw vervullen, opnieuw richting geven. Soms denken mensen dat geloof alleen iets is voor sterke mensen. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat God dicht bij de gebrokenen van hart is. En Pinksteren begon ook niet bij zelfverzekerde helden. Nee, Pinksteren begon bij wachtende en zoekende mensen. En hoe ontvangen we het Pinkstervuur? Heel simpel. Heel simpel. Het begint gewoon met eenvoud. Het begint gewoon met gebed, met eerlijkheid en met verlangen. Hongeren naar de Heilige Geest. Waarbij u hem vraagt om u te vervullen met zijn Heilige Geest. En te dopen in de Heilige Geest en met vuur. God zoekt geen indrukwekkende prestaties. Hij zoekt mensen met open harten. Amen. Het Pinkstervuur is niet bedoeld voor één generatie. Het was niet alleen voor die eerste discipelen. Het was niet alleen voor vroeger, maar het is ook voor nu. Het is ook voor deze generatie. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat u mensen die luisteren, die zich leeg voelen, ontmoedigd zijn of geen hoop hebben. Heer, raak ze aan, mijn God. Ik bid dat ze hun leven aan u zullen geven. En dat ze een bijzondere aanraking van uw geest mogen krijgen. Een bijzondere encounter mogen ervaren. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. To God be the glory. Amen. Dank u dat u wilde luisteren. Morgen zijn we wederom bij u met het programma Een Goed Begin. God bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Radio na shalom me begunu uno prefor por en dape no sona a problem.

Shalom and Har Olubas Verdauwpot Zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houdt Radio Shalom en Har Olubas nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesis.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: zin in een spangenburger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
1: Zranazani, Naskip, Naviu.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
3: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
2: Affordable. Telus keeping us in touch.
4: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie. Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time. Blessing Time. Onze thema vandaag is een nieuwe klasse. Mensen met een eigen leven. En onze thematekst is 1 Johannes 5 vers 11. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Halleluja. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt: daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. U bent een nieuw mens in Christus, geliefde, met het leven van de opstanding. Romeinen 6 vers 4 zegt: wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Omdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Halleluja, halleluja. Oh, glory to God. Wij zijn een nieuwe klasse mensen, geliefden. Ja. We zijn een nieuwe klasse mensen. Een nieuwe soort, dat is wie we zijn. Dit is wat u moet begrijpen over ons leven in Christus. Het leven dat we hebben, lieve mensen, komt van God en niet van de mens. De apostel Johannes was zeer bewust van zijn woorden. Hij zei niet: het leven is in zijn Zoon. Nee, hij zei juist: dit leven is in zijn Zoon. Hij spreekt over een specifiek leven. Het leven van God zelf. In 1 Johannes 1 vers 2 noemt hij het eeuwig leven. Dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Halleluja. Dit leven, lieve broeder en zuster, is anders dan al het ander. Het is wat ons goddelijk maakt. Het is wat ons tot goden maakt. Halleluja. Ik heb wel gezegd, zegt Psalmen 82 vers 6. U bent goden. U bent allen zonen van de Allerhoogste. Halleluja. De Bijbel zegt: zoals hij is, zo zijn wij ook in deze wereld. Niet in de hemel, geliefde. Nee. In deze wereld. U mag dit zelf lezen. In 1 Johannes 4 vers 17. Zelf de engelen in het boek Handelingen begreep de bijzonderheid en de verschillen van ons leven in Christus toen hij in Handelingen 5 vers 20 tegen de apostelen zei: ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Halleluja. Geliefde, dit leven is uniek. Dit leven is goddelijk. Dit leven is superieur. Dat is wat u hebt ontvangen toen u opnieuw geboren bent. Wedergeboren gaat niet over lid worden van een kerk. Nee, het gaat over het ontvangen van eeuwig leven. Het leven en natuur van God. Het betekent dat God uw Vader is. Het betekent dat u in een nieuwe bestaansorde bent opgenomen, geliefde. Paulus verwoordt het als volgt in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Halleluja. Het slotgedeelte zegt: en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dit is het unieke. Dit is het goddelijke leven van de nieuwe mens in Christus, geliefde broeders en zusters. Geniet ervan en wees er bewust van. Heb uw relatie met de Heilige Geest en uw leven. U zal genieten van de voordelen van het evangelie, geliefde. Dit brengt ons naar het gebed voor vandaag. U mag me nazeggen, geliefde. U zegt: lieve Vader, ik dank u voor uw goddelijke leven in mij. Ik ben mij ervan bewust dat ik een nieuw soort mens ben.
geboren uit uw geest en vervuld met uw heerlijkheid. Ik wandel in rechtvaardigheid en leef door uw geest. Ik geef uitdrukking aan uw goddelijke natuur en openbaar Christus aan mijn wereld. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen. Halleluja. Halleluja, glory to God. Geliefde, ik wil u bedanken voor vandaag om samen deze krachtige en machtige rhapsody te mogen... ik heb het gelezen, u heeft het geluisterd, maar we hebben samen de belijdenis gedaan. U heeft, terwijl ik aan het lezen ben, kunnen mediteren op het woord, geliefde. En dat is wat we nodig hebben als kinderen van God. Ik bedank u, geliefde, voor vandaag. En als u de rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust ons de thema van de dag opsturen. En dat is een nieuwe klasse. Mensen met een eigen leven. Halleluja. Dit stuurt u dus naar 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prezen, bent u van harte welkom. We zijn gevestigd aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy Suriname. Ik groet u. Ik hou van u, geliefde. En wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Een van harte goedemorgen, geliefde. Suriname, Suriname. Suriname, Frans, Guyana, Nederland. Curaçao, ja, Amerika. Een hele goedemorgen van vandaag. Vandaag is 28 augustus en we zijn al 7 minuten over 6. En we zijn gestart met uw eigen programma, The Morning Move. Ja, ik weet dat ieder lekker heeft geslapen. En op de vrijdag zitten we niet rustig, hè? Dan zitten we te wachten om te kijken wat gaan we vandaag doen met onze lieve zus. Geachte zus Michelle of Cindy. En ja, tuurlijk hebben we geweldige dingen te bespreken vandaag, hè? Trouwens, dat doen we elke dag. I am alive, I am alive, I am alive to do great things. En same bij jou, hè? Je bent opgestaan, geweldig opgestaan. Je zit naast uw radio. Er zijn mooie dingen, hè, die gebeuren elke dag. Mensen moeten weten dat Radio Shalom vanaf maandag tot vrijdag booming is. Booming is. En het is weekend. Dus u weet, we zijn vanaf voor 6 uur zijn we al druk, hè? Maar wauw, wauw, wauw. Ik stuur de groeten heel vroeg vandaag al naar richting Sorgo Passi. Ja, wat ik weet, Zorg en Hoop is wakker. En die mensen van Zorg en Hoop, hè. Ze maken geen grappen, want ze kijken toch. Ze letten op van, hé, hey, wacht hoor, laat me kijken hoor. Als zuster vandaag een blessie heeft gestuurd voor mij. Maar ik stuur de groeten. En ook de mensen van Frans Guyana, hè. Ik wil ze vandaag echt horen. Ik wil ze horen vanmorgen. Yes, geliefde. Zo meteen gaan we even in de bemoediging. Maar u weet, Radio Shalom is heel aantrekkelijk, hè, voor mensen. Dus mijn lieve zus van vorige week, vrijdag, is vandaag weer hier. Allo Bassani, allo Bassani. En ik hoor van dat het vrijdag is, toch? Dus zo meteen gaat ze ook heel vroeg groeten. Hoor nou. Ik wil die mensen groeten. Ik zei er, wacht even nog. Dus dan weet u dat ik niet alleen ben in de studio, maar mijn lieve zus is erbij. Terwijl we luisteren naar Marsha, Mary Wikondre. En dan komt ze zo meteen even in om te groeten.

0: Yes, visa oppo and I'm big you. Ik zei Masra, hè. Ik dacht dat het Marsha was. Maar het is gewoon Margaret Pinas. En Ivanka Rietveld. Ja, mijn lieve zus. De mensen luisteren.
1: Good morning, everybody out there. Good morning. Have an amazing, blessed day today. Good morning.
0: Yes, en dat was mijn zus, hè. Ze is even een beetje rustig, je weet toch? Good morning. Maar ze is vurig van binnen, hè.
1: Amen.
0: She is very, very full from inside. Maar dat is een intro. Yes, we luisteren verder en we stappen gelijk in de bemoediging van vandaag. U weet, gisteren hebben we een geweldig dag gehad, hè. Er is geen dag die geweldig is dan wanneer je bezig bent zielen te winnen voor het koninkrijk van Jezus. En dat is wat we gisteren hebben gedaan. We waren op het veld. Oh my God, oh my God. En weet je, je moet bewust zijn van wat je doet, hè. Je moet bewust zijn van wat je doet, want de Bijbel zegt van... David bouwde God, wilde God een tempel bouwen. Maar hij heeft dat niet gedaan, maar zijn zoon heeft dat gedaan. Maar de Heilige Geest zei tegen mij van... Als jij mij een huis wil bouwen, dan zijn het de zielen die je wint voor mij. Elke ziel die je voor mij wint is een huis. Dus geliefde, als je bewust bent van het feit... dat wanneer je zielen wint voor Christus... dat je een huis voor God aan het bouwen bent... een nieuwe huis, halleluja... dan ga je niet rustig willen zitten. Elke dag ga je op willen staan. Elke dag ga je jezelf een target willen geven. Vandaag, ook al ben je niet echt... like, uit huis gegaan om een ziel te gaan winnen... specifiek daarvoor. Je kan het bijvoorbeeld doen als je in een bus bent. Je hebt iemand verteld op het werk over Christus... en de persoon geleid tot de Heer. En dan blijf je niet daar. Dat is niet waarover ik ga praten vandaag, hoor. Maar dat is alleen maar een wat in me borrelt, hè. Gisteren, een bijzonder dag hadden we gisteren... want we hebben zielen gewonnen. En u weet, de daily devotion... die wij elke dag lezen, toch... Het is de rapsody van de realiteiten. Het heeft zo gesproken. Het praat elke ochtend met mij. Maar vanmorgen had ik zoiets van... Wauw, wauw, wauw. This is another level. Terwijl we als achtergrond muziek hebben... Lauren Daigley. Wordless. Ik hoop dat ik het goed heb pronounced. Maar dan wil ik echt met u gaan in de bemoediging, geliefde. Leef het koninkrijk. En u weet, mijn lieve zus en ik, we hebben het samen gelezen. Snap je? Want zij heeft haar hardcopy. Ik heb ook mijn hardcopy. We lopen gewoon erbij, hè. Het is het woord van God. Echt die, je weet toch? Die gekleed is in een devotion, in een boek. En we lopen ermee. En vandaag heeft pastor gesproken over leef voor het koninkrijk. En dat heeft me heel erg getouched. Want het heeft een link met wat we gisteren hebben gedaan. Maar toch, zuster, weet je, want je leeft voor het koninkrijk. Je leeft voor het koninkrijk, toch?
1: Jawel, jawel. En
0: het feit dat je gaat evangeliseren is deel van leven voor het koninkrijk. Dat wil zeggen van je acht belangrijk wat God belangrijk acht.
1: Yes, yes, yes.
0: Begrijp je?
1: Yes.
0: Dus God houdt van mensen, geliefde. Dus als jij van mensen houdt en achter mensen gaat, wil zeggen van je leeft voor het koninkrijk, geliefde. Maar vandaag wil ik u bemoedigen, geliefde, vanuit Matthäus. U weet, we komen altijd met een Bijbelse tekst. Matthäus 6, vers 33. En daar zegt Matthäus 33, vers... Nee, Matthäus 6, vers 33 zegt... Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, niet sommige geliefden... Al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En geliefde, weet u, vroeger snapte ik dit niet, hè. Want ik dacht van, ja, als God zijn koninkrijk in mij is, weet je, wat moet ik dan nog gaan zoeken? Maar de Bijbel was duidelijk. En daarom is de Heilige Geest belangrijk, toch? Want nou, wanneer je die Bijbelse tekst hebt gelezen, dan heb je dan de interpretatie nodig van de Heilige Geest. Die gaat jou zeggen. Hij gaat het voor je verfijnen. En dit is wat hij zegt. Zoek de dingen van Christus. Zoek de dingen van het koninkrijk. En de dingen van het koninkrijk zijn bij wijze van spreken. Zielen winnen is één van ze. Zielen winnen is één van ze, geliefde. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het woord. Eerst, dat wil zeggen. Niet eerst jouw werk en dan de kerk. Niet eerst je werk, dan de dingen van God. Niet eerst de... En daarover spraken we laatst toch, lieve zus?
1: Yes, we hebben daarover gesproken.
0: Niet eerst je business en dan God. Nee. Al deze dingen. God staat boven, het koninkrijk staat boven deze dingen, I'm telling you. Jezus zegt niet dat we gaan, we geen huis mogen hebben. We mogen ons huis hebben, tuurlijk. Dat je geen werk mag hebben. Dat je geen geld mag hebben. Of geen plannen mag maken. Ja, je mag ze maken. Maar hij leert ons dat deze dingen niet onze hoogste prioriteit zijn. Ze zijn niet onze focus point. Begrijp je? Want al die dingen krijgen we al. Dat is wat wat Matthäus zegt, hoor. We krijgen al die dingen al. Dus die, we moeten niet focussen op die dingen. En dat is waarom we vandaag de dag hebben dat het niet goed gaat in het christelijk leven. In sommige christelijke leven. Ja. Omdat we focus, onze focus is anders. Maar we moeten leren om ons focus eerst te zetten op de dingen van het koninkrijk. Halleluja. Amen. Onze prioriteit moet zijn het koninkrijk. En dat is mijn bemoediging vandaag. Het heeft met mij gesproken. I'm telling you, zoals ik zeg, wanneer je jezelf bemoedigt, wanneer je iemand anders bemoedigt, bemoedig je ook jezelf. Soms zijn we zo bezig, geliefde. We zijn zo bezig met wat we nodig hebben. We zijn zo bezig met wat we moeten doen, dat we vergeten wie onze voorziener is. Mm-hmm. We vergeten het. Mm-hmm. We denken, hoe ga ik dit betalen? En dat is waarom we denken. Daarom hebben we die problemen van... Hoe moet ik dit betalen? Hoe moet ik dit oplossen? Wanneer gaat dit veranderen? Maar als je je focus zet op de dingen van het koninkrijk... zegt de Bijbel. Ik zeg niet. Het is de Bijbel. Zegt de Bijbel die onze leidraad is, zegt van... Hij gaat alles, al deze dingen zullen jou gegeven worden. Alles, geliefde. Zoek de dingen van God, zijn koninkrijk. Het is eerste prioriteit, hoogste prioriteit. En verleden nog spraken wij, lieve zus. Ik zei van, ik heb heel niets, geen enkele business, geen enkele werk is voor mij te hoog om een dienst te missen. Ja, en daarom werk ik woensdag niet. Ja. Ik werk woensdag niet. En mijn zondag is van koning Jezus.
1: Belongs to God.
0: Belongs to God, I'm telling you. Er is niks, weet je. Bijvoorbeeld, sommige mensen zeggen van... Nee, ik heb een belangrijke vergadering. Of sommige mensen zeggen van... Nee, vandaag ga ik niet, want ik moet kleren wassen. Weet je. Nee, geliefde. We doen dat niet. Omdat we hebben begrepen wat het woord van God zegt. Wanneer jij het koninkrijk op de eerste plaats zet...
1: Everything else falls into place.
0: Amen.
1: Yes.
0: Hoef je niet voortdurend te leven vanuit angst. Je hoeft niet voortdurend te leven vanuit bezorgdheid. Yes. Je vader weet wat je nodig hebt. En als je focust... Is net bijvoorbeeld hoor. Je moeder komt naar huis. En ze weet, ze heeft zo hard gewerkt. Mm. En ze wil in een schone huis. Ze heeft eten en zo. En dan komt ze, dan zit ze elke dag weer. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Ze gaat denken van, boy. Ze gaat er mind opmaken van je. En zeggen van, ik ga dit kind echt verrassen. Mm-hmm. Ik ga gewoon alles wat je gaat vragen. Eigenlijk hoef je niet eens te vragen.
1: Nee.
0: Ze gaat komen en zeggen van, heb je dit nodig? Dit is wat ik voor je heb gekocht. Dat is wat ik voor je heb gekocht. Begrijp je? Uit blijdschap, geliefde.
1: Nee.
0: En Filippenzen maakt het helemaal af. Maar we gaan even een muziekbreak nemen. En dan kom ik terug bij u. Want zometeen hebben we dan ook onze dagtekst van de dag. We hebben onze spotblok. Maar u weet, wanneer je niet alleen bent, dan... zoals de Bijbel zegt, hoor. Waar twee of meerdere zijn. Weet je, je kan niet rustig zijn.
1: Yes.
0: Maar we gaan nu even de gelegenheid geven om even te luisteren naar Divinity. Yes, enjoy this song, geliefde.

Yes, geliefde. Ja. Zo meteen hebben we dus. Nee, ik doe iets verkeerd. Ja, ik wil kijken of me... Ja, ik hoor mezelf weer. Zo meteen hebben we dus onze spotblok. Hebben we dus programma dagteksten. En dan hebben we dan ook de happy kids. Dus ik wil nu al de ouders vragen. Ook al is het vakantie, hè, je weet. Onze kinderen hebben geen vakantie wat het woord van God betreft. Hoor, en wat hun eigen programma betreft. Dus we gaan nog door. Ik zie dat hun... programma er is. Dus zij gaan sowieso ook genieten van het woord van God. Yes, en na dit alles, dan komen we dan terug, want ik zie dat ik ook berichten binnen heb en die ga ik lezen. Ik zie dat mama Evie wakker is, ready is. En ze stuurt ons de groeten. Dus na onze programma dagtekst en onze spotblok. En dan krijgen we dan gelijk de happy kids. Dan komen we dan terug bij u. Yes. But stay tuned. Het is Radio Shalom. Your daily inspiration. Not just radio, hè. Maar your daily inspiration. You deserve it. Dan geniet u even hiervan. En daarna gaan we gelijk naar de dagteksten van de dag. En daarna, zeg maar na dit alles, zoals ik eerder zei, dan komen we lekker de mensen groeten, de berichten lezen. Maar we zijn on. Voor u doen we het, hè? U bent bijzonder. Sorry Eva. U bent gewoon bijzonder in Gods oog. En dat is de reden waarom wij dat ook moeten zien in u. Probeer het beste te zien in elk een. En dat is wat ik zie in u.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 28 augustus 2026. Heer, voer mijn rechtsgeding en verlos mij. Maak mij levend naar uw belofte. Heer, voer mijn rechtsgeding en verlos mij. Maak mij levend naar uw belofte. Psalm 119, vers 154. Het leerwoord. Jezus zei, houd moed, mijn dochter. Uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Jezus zei, houd moed, mijn dochter. Uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Matthäus 9, vers 22, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het gezang. Geloofsweg voor geen staal of steen, is almacht in zijn daden, door vaders.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer midden de echte jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Ruby.
1: Na Sam, tante, die zat ik in om een phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een

0: De filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Dag Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Goed toch? Ik ben zuster Yolanda en vandaag ben ik samen met Happy Kid Dania en Ezekiel. We gaan samen God groot maken. De vertelling van de week gaat over Johannes King. Wie heeft onthouden waarover de vertelling gaat? Wie wil mij wat vertellen?
1: Ik, zuster Yolanda, ik ken de Bijbeltekst. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van mij weet. Kijk in mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerd doe. En help me om weer te leven zoals u het wil.
0: Goed zo, geweldig hoor.
2: Zuster, ik ken de Bijbeltekst ook. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerds doe. En help me om weer te leven zoals u het wil.
0: Geweldig, geweldig, geweldig. Zo, wie weet waar Johannes King bleef?
1: Ik, zuster, Johannes King bleef in een dorp Maripastoom.
0: En hoe heette Johannes King vroeger?
1: Hij heette Adiri en hij had als roepnaam King. Veel later had hij als doopnaam Johannes. En vanaf toen heette hij Johannes King.
0: Een doopnaam?
1: Ja, zuster Yolanda, King kende de Heer Jezus niet. De mensen van Maripastoom wisten niets over Jezus. Er was geen kerk daar, zuster. Maar God deed een wonder. King was heel erg ziek. Hij dacht zelf dat hij niet meer beter zou worden. Maar hij kreeg een droom van God. Hij zag een smalle deur. Het was heel mooi. Alles was van diamant en goud. En King mocht binnen. En dat was de hemel. Alles was heel mooi. King voelde zich gelukkig. En zijn ziekte verdween. Dat was een wonder.
0: Goed zo is hij hier.
2: Zuster, maar King zag ook de hel. Bij de hel was er een brede deur. En daar was het verschrikkelijk heet. King was bang. Hij wilde echt niet daar blijven. Zo leerde Jezus hem wat goed en kwaad is. En dat hij moest stoppen met alle verkeerde dingen. Zuster, King ging naar Lukumang en hij diende afgoden. Zuster, die afgod was een slang.
0: Oei.
1: Zuster, King moest de mensen over de hemel en de hel vertellen. Hij moest ze leren wat zonde is. King geloofde vanaf toen in de Heer Jezus. Hij kreeg ook een Bijbel. Hij las zijn Bijbel en hij leerde ook de mensen in het dorp over de Heer Jezus. Hij leerde ze ook om te stoppen met alle verkeerde dingen. Ze mochten niet naar de Lukumang en ze mochten de slang niet dienen. King kreeg weer een droom. En dit keer zei God dat hij een kerk moest bezoeken en moest dopen. Hij moest zelf zijn dorp verlaten. King was gehoorzaam. Hij deed precies wat God van zei. En vanaf toen heette hij Johannes King.
0: Geweldig hoor, geweldig. Happy Kids. Johannes King heeft het niet makkelijk gehad in Maripastoom. Maar hij hield vol en God zegende hem. Op een dag was er iets gebeurd waardoor hij zo boos was dat hij alle afgodhuisjes afbrak. En hij gooide alle afgodische dingen van de mensen in de rivier. Wat hij niet kon weggooien, had hij verbrand. Daarna bad hij voor het heel dorp. Vanaf toen waren de mensen heel erg blij. Iedereen voelde dat de boze geesten er niet meer waren. De mensen begonnen de Heere Jezus te dienen. Wanneer King sprak over de Heere God, luisterden de mensen aandachtig. De mensen van Maripastoom hebben heel hard hun best gedaan om een kerk te bouwen midden in het dorp. Niet alle mensen geloofden nog, maar heel veel gingen naar de kerk. Zelfs de mensen die de afgoden dienden. Na 4 jaar kregen ze bezoek van hun gramang. Het hele dorp kwam erbij. Er was kerkdienst. Ze hadden gezongen en gebeden. En de gramang stond op. En hij ging naar King Heipad. Happy Kids, de gramang sprak tot God. Hij zei, ik ben de gramang, maar ik ben niets. U, o God, hebt mij aangesteld als uw knecht, zodat ik het volk mag leiden. Maar Heer, ik heb de kwade goden van mijn vader en moeder aangenomen. Ik ben ongehoorzaam geweest aan u. De afgoderij en al die obja's hebben gemaakt dat wij ongehoorzaam zijn geweest. Ach Heer, zoals ik mij omkeer en mijn gezicht toekeer, zo keer ik af van alle dukken. We willen niet meer te maken hebben met afgoderij. Ik wist het niet beter. Daarom was ik zo oneerbiedig tegen u. Maar nu ken ik mijn schuld. Houdt u mij vast dat ik in u geloof en dat ik mij niet meer omdraai, maar gehoorzaam ben.

zeggen: Heer, nu wil ik u alleen dienen. U moet mij helpen om mijn kinderen voor uw aangezicht te brengen. Happy Kids, wat leren we uit de vertelling? De Gramang is een mooi voorbeeld. Hij heeft toegegeven dat hij in zonde leefde. Hij heeft toegegeven dat hij ongehoorzaam was aan God. Hij vroeg om vergeving. Hij heeft ook voor het heel volk, het heel dorp gebeden. En ook heeft hij gezegd dat hij stopt met alle verkeerde dingen en voor Jezus kiest. Happy Kids, we moeten Gods wil doen. We moeten veranderen. En om te veranderen, moeten we spijt hebben van al onze zonden. We moeten God om vergeving vragen en alles vertellen aan God. Happy Kids, wat is zonde ook alweer? Zonde is alles wat we doen, alles wat we zeggen of denken dat tegen Gods wil is. Gaan we samen bidden, Happy Kids? Heer, dank u wel voor de vertelling van Johannes King. Dank u wel dat u tot ons spreekt en ons duidelijk maakt dat wij tot u moeten komen met onze zondig hart. Help ons om te doen wat u wil. Help ons, o Vader, om nee te zeggen tegen de zonde. Vader, was ons schoon met uw bloed. Vergeef ons van alle zonden. We willen blijven bij u. Zegent u ons, o Vader, in Jezus' naam. Amen. Happy Kids, ken jij de Bijbeltekst toch? Ja toch? Als Danja en Ezekiel dat kunnen, kan jij dat ook. Lees het vaker over. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerd doe. En help me om weer te leven zoals u het wil. Onthouden, Happy Kids. Zo. Dat was het voor deze week. Geniet nog van enkele gospelliedjes. Blijf afgestemd op Radio Shalom. Een happy weekend, Happy Kids. Doei doei. Tot de volgende keer.

0: Het is 7 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi ma clara oso. Malas na opo preis. Presa be chep ko smara? Ame suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da se adati.
3: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, bab. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi die GU na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
4: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerhuisstraat 23. We go the extra mile.
5: Switch naar Telesur Mobiel Postpaid en enjoy. Unlimited data, calls, sms, gratis belavonden en weekenden. Telesur, keeping us in touch.
6: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
7: Hallo, ik ben Makela. Me love Shalom.

Yes, geliefde. Ja, geliefde, geliefde, geliefde. Happy beautiful morning voor iedereen die zojuist is aangeschoven. Het is nog steeds uw eigen programma, The Morning Move. En we waren echt aan het genieten van Eugène Mine, Mieke Sien. En ik weet dat er jarigen zijn. Die jarigen wil ik alvast uitnodigen. Om dichterbij te komen, toch, de radio? Want we gaan zo meteen... starten met onze Polonaise van Glen Omen. En ik ga gelijk de berichten lezen. Want ik zie dat mama Evie sinds vanmorgen vroeg hè, een bericht heeft gestuurd. Morning gezegende uitzending en blessy weekend voor iedereen. Alvast bedankt voor de bemoediging en de rapsodie. Ook groetjes aan zuster Blessy. Ja, dankjewel hoor. En we hebben het gehoord, ze heeft het ook gehoord. Dankjewel mama Evie.

En ja, ook mama Zitja. Ja, ik zeg mama Zitja. Iedereen noem ik mama en zuster. En dat is wat we doen, gewoon het doen in het Koninkrijk van de Heren. Goedemorgen, zuster Michella. En shalom, familie. Gods rijkste zegen. Dank de Heer voor deze nieuwe dag. Een gezegende uitzending. En als u hoort, zuster Zitja, dan weet je dat het Den Haag is, hè? Ook de groeten. Den Haag is wakker. Piep, piep, piep, piep, piep. Voor een ieder die vandaag een biggie of een chiari is geworden.

Dus alle jarigen, als u een jarige kent of een jarige in de familie hebt, laten we je dat horen dan. Zodat we samen een beetje jungu kunnen hebben. En ik feliciteer alle jarigen vanuit de studio van Radio Shalom. Het is precies 9 minuten over 7. En het is nog steeds de morning move. We wensen u heel veel zegen toe vandaag.

Yeah, yeah, me midnang ayu. Dus wanneer je hoort Memre da Bundi Gado, wil zeggen wees dankbaar voor wat God gedaan heeft voor jou. Want ishi door genade van jou deed hij de bakka. En zo zien we ook dat we een bericht hebben binnengehad van broeder Ben. Goedemorgen, zuster Michelle. Gezegende uitzending en een blessed weekend. Groetjes voor, van broeder Ben. Dankjewel, lieve broer Ben. En ook stuurt hij een tekst voor ons, geliefde. Matthäus 16, vers 16. Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Amen, broeder Ben.

En u heeft ook de groeten van zuster Muriel Annie. Ze zegt: goedemorgen, shalom familie. Wees bemoedigd vandaag met Jesaja 45, vers 2. En dan mag u het zelf lezen hoor.

A New Generation. Dat is wie u bent tijdens de speciaal voor alle jarigen vandaag. Want die tap van jouw jari, die tap van biggie jari, die day. Moses Bliss, Ibuka Songs.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

En dit is nog steeds voor alle jarigen hoor. Kenya Domini. Met Nonaki Baka Futumo. Maar eigenlijk is het Mikesani hoor. Dus dit mag Mikesan today. En als ik kijk naar mijn telefoon, dan zie ik dat die mensen van Frans Guyana. Ze zijn ready. I love them. Eigenlijk hou ik van ieder hoor. Maar ze hebben een speciale plek. Abrawadra, abrawadra. En lieve zus Wendy, ze groet vandaag. Ze zegt bonjour, bonjour, zuster Michella. En shalom, familie. Ik dank de Heere God voor deze nieuwe dag. Ik wil mijn twee zonen, echt waar, zuster Wendy. Zuster Wendy, de twee zonen, onze favoriete zuster Wendy. Ze feliciteert haar twee zonen, een tweelingpaar, wauw. Dus die aanstaande zondag jarig zijn. Ze worden 9 jaar door Gods genade, Semaya en Shismaya. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken voor Zichi, zuster Wendy Koina Studio. Afkomstig van zuster Wendy uit Frans Guyana, God bless you. Wauw, we feliciteren alvast, hè, want de kinderen zijn zondagjarig. En ik hoop dat ze nu luisteren als ze nu naar school zijn, want ik weet niet of de scholen al gestart zijn in Frans Guyana. Maar die mama hoort dus overterend, toch? Ze gaat zeggen van die zuster, sa zuster doe. Mama Wendy, gefeliciteerd alvast met uw lieve tweeling. Die is nou een bogo bogo zegen. En ook mijn lieve mama Florence heeft een bericht gestuurd. Goedemorgen, geliefde zus, parel van God. Dus dan weet je wat er gebeurt in de studio nu, toch? Dus lieve parel van God, zegen, blij u weer te horen. Ik dank de Heere voor zijn genade. Bedankt voor de bemoediging. Ik groet de Shalom familie en ik wens een gezegende weekend. En ook voor u, dank u wel. Werk prettig, lieve zus. Love you. We blijven de Heere danken en zijn naam eren. En dat was mijn mama Florence. Dank u wel, dank u wel. Ik voel me bijzonder.

Oké, dus de kinderen hebben gehoord. Wow, ik ben zo blij, want de school begint pas op dinsdag 1 september. Dat is wat ik te horen krijg, te lezen krijg van mama Wendy. Ik zie die kinderen al. Ze zijn aan het genieten. Want zuster Michella in de studio, ja. Ja, geniet van je dag hoor, lieve G, Jess Maya en Semaya. En zo meteen hebben we Kenia, Waya, Nisa. Dan mag je Anissa nemen van mama Wendy. Dan je Waina also, want jullie zijn jarig zondag, ja? En ik stuur ook de groeten naar onze lieve broer Henk en zijn lieve vrouw. En ook de hele, hele grote familie van Christ Embassy Suriname. Ik stuur de groeten naar Sorgu Passi en Kwata Passi specifiek hoor. En laat me zeggen heel Suriname hoor, want zo snel kan ik bepaalde namen niet krijgen. En ik moet ook de speciale groeten sturen hè. Naar mijn lieve pastor. Wauw, het was een leuke ervaring met hem. Pastor, laat me kijken. O'Neill. Laat me kijken of ik het goed heb.

0: Ja, dus ik ben gaan piepen en ik heb gezien, het gaat om Pastor Lloyd. Ja, Pastor Lloyd. Van Niel. Wauw, het was een geweldige dag samen met hem. En hij luistert gewoon naar Radio Shalom. Dus ik stuur ook de speciale groeten. En ook broeder Edmund, die altijd luistert, hè. En er zijn zoveel mensen die luisteren naar Radio Shalom, en zuster Yvonne, I'm telling you. Ja.
1: Yes, yes.
0: Ze luisteren naar Radio Shalom en ze genieten.
1: Ja, jawel, jawel. Maar het is geweldig, toch? It's amazing.
0: It's amazing what Jesus can do.
1: Amen.

0: Want, ja, je weet toch? Wij, na Uno, na Akono, Kondere, Fugado, we dragen het overal met ons mee. En het moet gewoon gezellig zijn. Geliefde, zoals ik vandaag de bemoediging heb. Leef voor het koninkrijk. En weet je, dus mijn lieve zus zei van... zus, meng met jaren wakker. Dus ze gaat het even brengen. Ze gaat het even brengen voor u. En laten we horen, want ze heeft iets voor u. Het is altijd goed wanneer je gepakt en gezakt loopt, hè. Je moet altijd wambus kopen.
1: Amen.
0: Yes.
1: Altijd.
0: Breng het voor ze, sus.
1: I'm bringing it in. Net als de bemoediging vandaag heeft gezegd. Maar ik ga het in het Engels doen, nou doe het in Engels. Live for the kingdom. Right? Matthäus 6, verse 33. Dus in het Engels staat... Be seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the things shall be added unto you. This, what I'm trying to say is, once you seek the kingdom of God, you have no worries at all, because he knows what you need, when you need it, how you need it. You don't have to worry about that.
0: Amen. Right?
1: Like I was telling my sister, give us this day our daily bread.
0: Yes.
1: Once you seek his kingdom, you have received your daily bread. Every morning, you just wake up and you say, thank you, Lord Jesus, because your daily bread has arrived. You
0: Amen.
1: Don't have to worry what you eat, what you're drinking, what you're going to wear, because he's taking care of it.
0: Mm-hmm.
1: And the Rhapsody today also says, that's why he said, don't be anxious about your life, what you eat, what you will drink, or what you will wear. You have been called to a higher purpose. Your heavenly Father has already made everything required for your life and godliness available to you. So what I'm trying to say, my brothers and sisters, seek the kingdom of God and you are set for life.
0: Amen. That's it. That's it.
1: Amen.
0: Wow. En weet je, het alles, en daarover spraken we vandaag, hè, lieve zus Yvonne. Dat het mooie van alles is. We kennen de... Dus als je nu een christen vraagt,

0: zijn een bijbeltekst. I freuting. Maar het, de belangrijkste, en daarover hebben we gesproken, is de consciousness of it. Wees bewust.
1: Yes.
0: Dat is het. Behalve dat we het lezen. En hoe word je bewust? Wanneer je het steeds gaat lezen, wanneer je gaat mediteren erop. Mm-hmm. En dan ga je handelen ernaar.
1: Yes.
0: Met Taggy Boy. You will come unstoppable.
1: En wanneer je dat doet, hè, it's automatically. You'll be living in the consciousness of God. Even when you walk into your job, no, it doesn't matter where you go.
0: Yes.
1: When you arrive, you are conscious. You know everything has been taken care of. That meeting you have to go to,
0: Amen. It
1: is already settled.
0: Yes.
1: Everything is settled. All you have to do is just lift your hands up in thanksgiving.
0: Hallelujah. En weet u wat, zuster Yvonne, terwijl je zo aan het praten bent, dan komt dit in me op, hè, dat het moment dat je ergens aankomt, weet je van, het is... One of the kingdom citizens is coming.
1: Amen.
0: En dan weet je, behalve dat de mensen die daar zijn, ready zijn. Die engelen zijn daar om je te ontvangen.
1: Yes.
0: Want ze weten dat jij aankomt.
1: Amen.
0: One of the most influential, toch? Powerful wezen vanuit het kingdom. Hey.
1: Amen.
0: Wow.
1: Amen.
0: En dat is eigenlijk wie we zijn, hè? En daarom moeten we weten van, laten we focussen. Laten we bewust zijn als nooit tevoren, toch, op de dingen van Christus. Laten we houden van de dingen waar Christus van houdt. Laten we ons focussen op wat de kingdom wil van ons.
1: Ja, yeah, what I want to say also is, you see, when we're here, yes, we are his ambassadors.
0: Amen.
1: We have a work to do. We have a purpose. We have come here to do something.
0: Mm-hmm.
1: Right? And once you live in that consciousness, you're here on an assignment, a project.
0: Yes.
1: Right? Because there's nothing better you want to hear from your master. Job well done.
0: Yes, precies. En daarom, hè, moeten we, omdat we weten dat we iets te doen hebben hier. Want ergens hoorde ik voorbij komen van, we zijn voorbijgangers. We zijn gekomen, we zijn met een purpose.
1: Yes.
0: En dat is de reden waarom we moeten weten van, het maakt niet uit waar je bent. Werk thuis, weet je. En waar je ook bent, je zaken aan het doen bent. Laat Christus zichtbaar zijn.
1: Amen.
0: Laat Christus zichtbaar. Laat de mensen weten van... Wacht, deze zuster is een beetje anders.
1: She's different.
0: Yes.
1: She walks different.
0: Who is
1: she?
0: She
1: talks different. Mm-hmm. She moves different.
0: Mm-hmm.
1: What is that she has?
0: Precies. Uh-huh. Begrijp je?
1: Yes.
0: En het leven met de Heer is geweldig. I'm telling you.
1: Amen.
0: En wanneer de Bijbel praat over, toch, dat je eerst de dingen van het koninkrijk moet zoeken, dan kunnen we dieper gaan, zus.
1: Yes,
0: want
1: yes,
0: behalve
1: yes.
0: dat we gaan denken aan, we gaan huis bouwen voor Christus, toch?
1: Mm-hmm.
0: Want we gaan zielen winnen.
1: Yes.
0: Dan hebben we ook nog dat we liefde moeten geven aan mensen.
1: Number
0: dat is wat onze... Sorry, onze focus moet zijn. We geven liefde aan mensen. De manier hoe we omgaan met anderen.
1: Yes.
0: We zijn geduldig. Weet je, full of glory. Begrijp? En alle andere dingen, boy. Dus je leven gaat zijn van glory naar glory. That's the life that we know.
1: The perfect example is Jesus. He's love. He's taught us how to treat people. How to love people. So if you're like, but how do I do that? Look towards Jesus. Look
0: precies.
1: At his story.
0: En weet je wat ik altijd zeg? Weet je wat ik altijd zeg? Ik zeg altijd van, als je ergens mee zit of ergens bent.
1: Mm-hmm.
0: En je denkt van, hey, wat te doen? Denk altijd van, hoe zou Jezus reageren?
1: Amen.
0: Als Jezus
1: That's
0: hier
1: it.
0: Was. Hoe zou
1: That's
0: Jezus
1: it.
0: Reageren? Jezus zou of reageren vanuit liefde. Of reageren vanuit blijdschap. Of vrede.
1: Yes.
0: Of geduld. Of vriendelijkheid. Of goedheid. Trouw.
1: Amen.
0: Of zelfverzekerdheid. Zelfbeheersing. Zachtmoedigheid.
1: Amen.
0: En dat is eigenlijk wat we moeten doen. Hoe zou Jezus zich reageren?
1: Mm-hmm.
0: Wat zou wij doen als hij hier was? Halleluja.
1: Oh, Lord.
0: Wow.
1: That's amazing.
0: That's amazing.
1: Yes,
0: maar laten we even gaan kijken, want ik zie de berichten binnenkomen. Dat wil zeggen van zus, die mensen genieten gewoon. Terwijl we even een beetje... Ja, een beetje Kenia... Oh nee, dit is Kenia, is al weg. Maar een track hebben van een Surinaamse artiest. En dan ga ik even snel de berichten checken, hè, want die mensen,
1: ja, ze willen
0: wat zeggen.
1: Ja.
0: Maar dat is altijd goed, hè, en that's it, hè. Het is anders in wanneer we radio maken voor Christus, hè, want het is meer dan radio maken. Je ziet toch,
1: yes.
0: We praten, mensen komen in, ze reageren en hun hebben ook hun input.
1: Yes.
0: Laten we even snel kijken.
1: Ja.
0: Ja, mama Gren zegt groetjes van mij. Wij hoeven niet te leven in vrees en bezorgdheid, omdat mijn goede vader ons in alles heeft voorzien, omdat wij als kinderen Gods in zijn koninkrijk leven door de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Blessie. Mm-hmm. En weet u, ik hou van deze zuster. Dus eigenlijk hou ik van allemaal, hoor. Maar ze maakt altijd een samenvatting, hè, van de bemoediging. Hey,
1: yes.
0: Wauw.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik je sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om een phone-chimboy-ting. Dat ben ik wel haastig, Mino.
5: HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: Wie are you? Wie are you?
7: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: adicionar Telesur Mobiel Postpaid en Enjoy. Unlimited data, calls, sms, gratis belavonden en weekenden. Telesur, keeping us in touch.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Speak over this church and then we're going to pray. The first scripture is Psalms 30, and I want you to follow the choreography of the Holy Spirit. It says, for his anger is but for a moment, but his favor is for life. Isn't that wonderful? His favor is for life. And it says, but weeping endures for a night. But
3: in my day, in the morning. Geliefde, dus u heeft zo meteen heeft u onze lieve broer Leandro gehoord. We hebben een open dag. En weet je, ik wil op mijn eigen manier u uitnodigen om erbij te zijn. Want dan weet je, dan gaan we kennis maken, toch? U gaat weten wie zuster Michelle is. Of Cindy. En u gaat ook onze lieve zus Yvonne zien, hoor. En ik ga u niet zeggen, want ze heeft een verrassing hier voor jullie. Dus ze gaat er ook bij zijn. Ik ga er ook bij zijn. En dan gaan we kennis maken. Ik hoop dat die mensen van Franciana ook erbij kunnen zijn. We gaan die foto's posten, want ik hoop van selfies maken, toch? En vooral met nieuwe mensen. Dus lieve mensen, als jullie komen, dan zien jullie zuster Michelle of Cindy en de andere van Radio Shalom, de crew. En ik mag u zeggen, hoor, ik mag u verklappen dat een Radio Shalom vrijwilliger rijker is geworden. Want die zuster, dus ze beginnen nu al te zeggen van luister, ik heb de smaak te pakken, hoor. En ik heb van zuster Claudina een bericht. Morning, zuster Michelle. God zegen. Dank u wel voor uw bemoediging. En groetjes aan iedereen die luistert. God zegen verder voor u. Dank u wel, lieve zus Claudina. What bring me down? You were using. En onze lieve zuster Eleonora, wat een leuke naam is, zus. Goedemiddag, zuster, zegt ze. I got you. Goedemorgen, zuster Michelle. Ik geniet van je uitzending. Gezegende weekend. Groetjes van zuster Eleonora van Niel. Wauw. Uit Amsterdam. Zuidoost. En pastor Lloyd van Niel is mijn broertje. God bless. Wauw. Ziet u hoe Suriname? De wereld. Want we praten wereldwijd toe. Wauw, ik ben heel erg blij met uw bericht, lieve zus Eleonore. Een hele mooie naam heeft u, hoor. Wauw, welkom. Ik ben heel erg blij. Het was echt een fijne tijd met pastor Van Niel. Echt hele fijne tijd. En God's Beauty, ik zie de naam niet. Oh ja, ik denk dat het broer... Nee. Maar degene stuurt een bericht en zegt, morning allemaal, wat een weekenduitzending, boy. Ik ben laat naar bed gegaan met de bedoeling 8 uur op te staan en zaken doen maar met Radio Shalom. Ik schreeuw u, ik zeg u. Radio Shalom, hè, op de achtergrond lukt het niet, zegt hij. Ik word steeds wakker. Broeder, ik waarschuw u. Happy weekend allemaal. Groetjes van... Oh, Georgette is onze lieve zus. Ik ken dat, lieve zus. En ze zegt verder, Engels is een heel mooie taal. Als ik het praat, vraag men soms als ik Engelstalige ben. Want u heeft het accent van Engelsen, zeggen ze sommigen. Huh? Zuster Georgette. We kunnen alles, hè. Ik zeg no. I am Surinamese. Zuster Yvonne, wauw. Dus dat wil zeggen, de mensen zijn helemaal ready voor u. Amen. Mensen zijn ready voor u, hoor.
4: Amen, I am ready.
3: Dus not die barba.
4: Dit is een soft
3: welkom.
4: I love it.
3: Wow. Zuster Shoshette zegt, dus dan gaat ze vaak bellen naar de studio, toch? Om met je te praten wanneer jij gaat starten.
4: Let's go.
3: She is ready.

0: Ja, en broeder Henk, onze zeer gewaardeerde broeder Henk. Hij zegt happy, happy vrijdag, sister Michelle. Thank you, thank you, thank you. En sister Yvonne. Thank you, my dear brother.
1: Thank you,
0: yes.
1: Thank you.
0: En mama Muriel heeft ook een bericht gestuurd. Oh, we krijgen een beller. Laat me even kijken. Als alles ready is om dit te... Goedemorgen. Radio Shalom, goedemorgen. Kunt u me horen? Laat me kijken of ik alles hier goed heb. Kunt u me horen? Hallo, goedemorgen. Dan kunt u terugbellen, want ik kan u niet horen. Maar alles is hier goed, hoor. Mm-hmm. Dus ik mis alleen maar nog uw stem. Dus we hadden een beller net. Dus Asane Faya uit de studio. Ja, die mensen mogen bellen, hoor. Ze mogen door appen. En mama Muriel zegt goedemorgen. Bonjour, bonjour, zus Michelle. Ik wens... Je en oh, de persoon belt van sister Cherchette. Wachten, wachten. Ja, goedemorgen, goedemorgen, Lobby Sisa.
2: Hoort u me?
0: Ik hoor u uitstekend.
2: Oh, sorry dat voor die onderbreking, maar ik wil even een correctie bijleven. Die naam is Justina.
0: Oh, Justina. Oké, oké, oké. Thank you, thank you, thank you. Oké.
2: Okay.
0: Ah, boom. Oké, geweldig. Yes. Wauw, dat was even voor een naamcorrectie, maar dat hoort erbij.
1: Het hoort erbij, het hoort erbij.
0: Yes, Sorchette. Komt dat in boom. Ik ga zo met die weer lezen. Maar mama Muriel zegt, we gaan verder met de... Mama Muriel der bericht, want ze zegt goedemorgen, bonjour, bonjour.
1: Bonjour.
0: Mama Muriel is ook van de Franse kant, hoor. Mm-hmm. Zijn die families van me van de Franse kant, hoor? Jawel. En ze zegt, ik wens je een mooie weekend en ook die andere zus daar ook voor
1: merci,
0: haar.
1: Merci, merci. Let me practice my French. Bonjour, merci beaucoup.
0: Oh, wie, wie.
1: Wie, wie.
0: Voor haar en voor iedereen van Radio Shalom. En ik feliciteer iedereen die jarig is en die wat te vieren heeft. En voor ons in is volgend week begint de school. Oh, volgend week begint de school. Ja, heb ik net ook gehoord van lieve zus Wendy. Dank je wel voor de bemoediging. Ja, ze stuurt een bericht, hoor. Dus een groet en een hartje. En dat is speciaal voor jou.
1: Wow. Amazing.
0: Wow, dat is so amazing. Yes, wow. Ja, en dat is wat we hebben gehad, de berichten. En ik zie ook van broeder John Shalom Kwata luistert. Ook de groeten naar Kwata. En when I don't text, I listen. When I don't text, I don't miss it. Blessings.
1: Hey, amazing.
0: Nu, dus nu zien we die talenten, hè.
1: Aha.
0: Die Engelse mensen van Shalom. Ja, I know. We can do all things to Christ.
1: We can do all things to Christ.
0: Wow, dankjewel, broeder John, voor uw bericht.

0: Geliefde, is precies 8:01. Ik wil u bedanken voor deze moment samen met u te hebben. Het was een gezegende tijd samen met u, met zuster Yvonne. En we gaan nu uit de studio, want zo meteen hebben we dus een ander programma. En dan hebben we onze shalom, ja, tune. En dan zeg ik bye-bye, zwaai-zwaai. Ik hou zoveel van u. En ik hoor u volgende week, vrijdag weer. En we gaan een beetje... We gaan een beetje andere dingen doen met de volgende week.
1: Jawel, jawel.
0: Ja, zuster Yvonne wil ook heel kort groeten.
1: Yes, I'd like to say to everybody, have a blessed weekend. Enjoy your day. And we love you all.
0: Yes, we love you. Enjoy your day.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Vandaag willen we samen nadenken over het thema Het Pinkstervuur in deze generatie. Het Pinkstervuur, dat is het vuur van de Heilige Geest. Weet u, we leven in een tijd waarin veel mensen moe zijn. Ze zijn moe van slecht nieuws, ze zijn moe van verdeeldheid, ze zijn moe van oppervlakkigheid. Er is zoveel informatie, maar er is weinig richting. Er is veel contact, maar weinig echte verbinding. Er is veel lawaai, maar er is weinig vrede in het hart van die mensen. En juist in zo'n tijd spreekt het Pinksterfeest krachtig. Als we kijken naar het Bijbelboek Handelingen, dan lezen we hoe die discipelen bijeen waren. Ze waren wachtend, ze waren biddend en misschien ook onzeker. Jezus was opgevaren naar de hemel en toen gebeurde het onverwachte. Er gebeurde toen iets onverwachts. Weet u wat er gebeurde? Er kwam een geluid als van een geweldige windvlaag. En tongen als van vuur daalden neer op ieder van ze. En dat vuur was niet bedoeld om te vernietigen, maar om aan te steken. Niet om angst te brengen, maar om leven te brengen. Niet om mensen uit elkaar te drijven, maar juist om ze samen te brengen. En Pinksteren is het moment waarop Gods geest, de Heilige Geest, mensen in beweging zet. Pinksteren is het moment waarop de Heilige Geest gemeenten in beweging zet om te gaan om het evangelie in deze eindtijd te verkondigen, gelegen of ongelegen. En misschien denken we vandaag, dat was toen, maar wat betekent het nu? Wat betekent het in deze generatie? Wat betekent het anno 2026? En dat is precies de vraag waar we vanmorgen bij stil willen staan. Ja, we gaan verder. Er is zo'n leven in een tijd, die generatie, de huidige generatie, verlangt naar echtheid. Mensen hebben genoeg aan mooie woorden zonder inhoud. Jonge mensen zoeken naar echtheid. Ze zoeken geen perfect plaatje, maar ze zoeken naar waarheid. Ze willen niets hebben van een religieuze vorm zonder hart. Die dingen hebben ze niet nodig. Ze zoeken niet naar dat soort zaken. En misschien is dat juist waarom het Pinkstervuur vandaag zo dringend nodig is. Want de Heilige Geest maakt geloof levend. De Heilige Geest brengt geen koud systeem, brengt geen traditie. Maar de Heilige Geest zorgt voor een levende relatie met God. En die eerste christenen hadden geen grote gebouwen, ze hadden geen media, ze hadden geen machtige positie. Maar wat ze wel hadden is vuur in hun hart. Ja, ze hadden vuur in hun hart. Ze hadden liefde voor Jezus. Ze hadden bewogenheid voor mensen. Ze waren met ontferming bewogen over het verlorene. Ze hadden vrijmoedigheid om hoop te verkondigen. En dat zag iedereen. Iedereen kon het waarnemen. Iedereen kon het zien. Misschien mist onze generatie niet allereerst kennis over God, maar zichtbare mensen die werkelijk met God leven, dat wil deze generatie zien. Ze willen mensen zien bij wie ze vrede proeven. Ze willen mensen zien bij wie ze liefde zien en hoop. Het Pinkstervuur begint niet op een podium. Nee, absoluut niet. Het begint in een hart. Hoort u mij? Het begint in een hart dat zich openstelt voor God. Daar begint het. Yes? Het Pinkstervuur geeft moed. De discipelen waren voor Pinksteren waren ze bang. Ze waren bang. Ze trokken zich terug achter gesloten deuren. Ze waren bang. Maar na Pinksteren gingen ze naar buiten. Pinksteren zorgt ervoor dat een gemeente niet bang zal zijn, maar naar buiten zal treden om te evangeliseren. Na Pinksteren kwamen ze naar buiten. En wat veranderde? Niet hun omstandigheden, maar hun hart. Gods geest gaf ze moed. En dat hebben we vandaag nodig. Want het is niet altijd eenvoudig om christen te zijn in deze tijd. Soms voel je je alleen vanwege je oprechte overgave aan Jezus. Soms lijkt geloof iets geworden. Soms lijkt geloof iets geworden dat je liever privé houdt. Soms ben je bang voor meningen van anderen. Maar Pinksteren leert ons dat God gewone mensen gebruikt. Petrus was geen perfecte man. Hij had Jezus zelfs verloochend. En toch werd hij vervuld met de Heilige Geest. Toch werd hij vervuld met Gods Geest. En hij begon vrijmoedig te spreken. En die doorbraak ervaart een gemeente die een Pinksterervaring meemaakt. God zoekt geen perfecte mensen, hij zoekt beschikbare mensen. Misschien luistert u nu en denkt u bent niet sterk genoeg, of u weet niet genoeg, of u heeft fouten gemaakt. Pinksteren zegt Gods kracht werkt juist in menselijke zwakheid. Dus hoogmoed krijgt geen ruimte. To God be the glory. Waar de Heilige Geest ruimte krijgt, ontstaat moed. Moed om lief te hebben. Moed om te vergeven. Ja, moed om opnieuw te beginnen. Moed om een licht te zijn in deze duistere, onreine wereld. Dat daarvoor zorgt Pinksteren. Je bent niet bang voor mening van anderen. Wat voor jou belangrijk is, dat je het licht van Christus uitdraagt. Maakt niet uit wat voor mening mensen willen hebben. Jij bent erop uit om Jezus te verheerlijken. Dat is wat het Pinkstervuur doet met een christen. Hoort u mij? U gaat niet bang zijn voor mensen wat mensen willen denken. Je gaat gewoon openlijk uitkomen als christen. Het vuur van God verspreidt warmte. Warmte. Vuur geeft niet alleen licht, maar het geeft ook warmte. En wat deze wereld nodig heeft, is warmte. Mensen vereenzamen, mensen raken geïsoleerd, families raken verdeeld, vriendschappen worden vluchtig en oppervlakkig. Veel mensen dragen stil verdriet met zich mee. Maar dat is de vraag: herkennen die mensen iets van Gods liefde door ons heen als christenen? Herkennen ze wat in ons? De Heilige Geest maakt mensen niet hard, maar zacht. De Heilige Geest maakt mensen niet trots en hoogmoedig, maar nederig. By the way, hoogmoed is demonisch. Toch? Hoogmoed zegt, ik ben beter dan die en die en die, is demonisch. De Heilige Geest maakt mensen niet liefdeloos, maar bewogen. In Galaten lezen we over de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren als christenen vandaag werkelijk zouden leven vanuit de vrucht van de Geest. Dus niet alleen praten over geloof, maar geloof zichtbaar maken. Dan een luisterend oor bieden, iemand helpen zonder iets terug te verwachten. Vergeving schenken waar er bitterheid zit. Vrede brengen waar er ruzie is. Dat is ook Pinkstervuur, beste mensen. Dat is ook Pinkstervuur. Vrede brengen waar een ruzie is ook Pinkstervuur. Niet spectaculair misschien in menselijke ogen, maar krachtig in Gods koninkrijk. Krachtig in Gods koninkrijk. Ja? Deze generatie heeft hoop nodig en we leven in een tijd van onzekerheid. We leven in een tijd van oorlogen, economische zorgen, spanningen in de samenleving. En veel mensen vragen zich af, waar gaat dit naartoe? Maar Pinksteren wijst omhoog. God heeft de wereld niet losgelaten. De Heilige Geest is Gods aanwezigheid onder mensen. De Heilige Geest is een teken dat God nog steeds werkt, nog steeds roept, nog steeds levens verandert. En daarom hoeft een gelovige niet zonder hoop te leven. En hoop is niet doen alsof alles goed gaat. Hoop is weten dat God groter is dan onze omstandigheden. En misschien zit iemand nu te luisteren die moe is geworden of die ontmoedigd is of leeg van binnen. Dan mag ik u vandaag zeggen, Gods vuur is niet uitgebrand. Hij wil opnieuw aanraken, opnieuw vervullen, opnieuw richting geven. Soms denken mensen dat geloof alleen iets is voor sterke mensen. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat God dicht bij de gebrokenen van hart is. En Pinksteren begon ook niet bij zelfverzekerde helden. Nee, Pinksteren begon bij wachtende en zoekende mensen. En hoe ontvangen we het Pinkstervuur? Heel simpel. Heel simpel. Het begint gewoon met eenvoud. Het begint gewoon met gebed, met eerlijkheid en met verlangen. Hongeren naar de Heilige Geest. Waarbij u hem vraagt om u te vervullen met zijn Heilige Geest. En te dopen in de Heilige Geest en met vuur. God zoekt geen indrukwekkende prestaties. Hij zoekt mensen met open harten. Amen. Het Pinkstervuur is niet bedoeld voor één generatie. Het was niet alleen voor die eerste discipelen. Het was niet alleen voor vroeger, maar het is ook voor nu. Het is ook voor deze generatie. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat u mensen die luisteren, die zich leeg voelen, ontmoedigd zijn of geen hoop hebben. Heer, raak ze aan, mijn God. Ik bid dat ze hun leven aan u zullen geven. En dat ze een bijzondere aanraking van uw geest mogen krijgen. Een bijzondere encounter mogen ervaren. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. To God be the glory. Amen. Dank u dat u wilde luisteren. Morgen zijn we wederom bij u met het programma Een Goed Begin. God bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

I'm proof. God can do, I'm proof. What God can do, I'm proof.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom.

0: op 5 september 2026.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Ik ben dominee Ingrid Noord aan Uden en ook deze morgen zal ik de hernutter verzorgen. We willen ook deze overdenking opdragen aan de Heere in gebed. Vader, we danken u. We loven u, we prijzen u. We danken u, Heer, dat u met ons geweest bent. Tot op deze dag. U heeft voor ons gezorgd, over ons gewaakt, voorzien in onze behoeften en ons deze morgen ook weer laten ontwaken om de nieuwe dag te begroeten. We danken u daarvoor, Vader. En we vragen u om ons te leiden ook deze morgen door uw geest, als we uw woord openen en overdenken. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u de dagwoorden voor deze dag, vrijdag 28 augustus, voorhouden. Het dagwoord is gehaald uit Psalm 119 en wel vers 154. Heer, voer mijn rechtsgeding en verlos mij. Maak mij levend naar uw belofte. Het leerwoord is gehaald uit Matthäus 9 en wel vers 22 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Jezus zei, houd moed mijn dochter, uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Het bijbehorend lied. Het geloof zwicht voor geen staal of steen, is almacht in zijn daden. Door vaders woord en geest alleen geholpen en geraden. Wanneer maar het hart geloven mag, dan telt het geen gevaren en volgt vertrouwend nacht en dag de God der legerscharen. Tot zover de dagwoorden.

heb ik als schriftlezing gekozen. Matthäus 9, vers 18 tot en met 25. Terwijl hij dit tot hen sprak, zie een overste der synagoge kwam tot hem en viel voor hem neder en zeide: mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw die reeds 12 jaren aan bloedvloeien leed, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. Want, zeide zij bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn. Maar Jezus keerde zich om, zag haar en zeide: houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af. En toen Jezus in het huis van de overste kwam, en de fluitspelers en het misbaar van de scharen zag, zeide hij: gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten hem uit. Toen de schare uitgedreven was, ging hij binnen en vatte haar hand en het meisje ontwaakte. En de roep hierover verbreidde zich over de gehele streek. Terwijl Jezus in gesprek is met de discipelen van Johannes, komt de leider van de synagoge met een verzoek. Hij valt voor Jezus op zijn knieën en vraagt hem om zijn dochtertje die overleden is, dat hij komt, want hij kan haar weer tot leven brengen. Hij gelooft dat. Nee. Jezus en zijn discipelen gingen met hem mee. Een vrouw die al 12 jaren aan bloedvloeien leed, kwam plotseling van achteren en raakte de kwast van zijn kleed aan. We lezen hier over dit, we kunnen hierover ook lezen in Marcus 5. En daar wordt ons aangegeven dat deze vrouw door niemand genezen kon worden en veel had doorstaan. Van vele dokters had ze al haar bezitting en aangegeven. Zo was het kwijtgeraakt en had geen genezing gevonden. En we weten wat we dan ook doen op een gegeven moment. We beginnen bij de dokter of we beginnen soms niet eens bij de dokter. We zeggen, die zijn we dat raziki. En dan gaan we hier en daar en overal hulp zoeken. En dat heeft deze vrouw ook gedaan. Ze is veel afgegaan. Al haar bezittingen was ze kwijt. En ze is alleen maar achteruit gegaan. Maar deze vrouw had gehoord van Jezus. En weet je, het lijden aan bloedvloeien betekende dat ze volgens de wet onrein was. En daardoor kon ze aan niets in de tempel of in de synagoge deelnemen. Ze kon aan geen enkel festiviteit, geen enkel moment kon ze daar deelnemen aan iets. En ook door de familie werd je uitgesloten. Dus deze vrouw is door veel ellende gegaan. Ze heeft van de wonderen gehoord die Jezus deed. En ze heeft zichzelf ervan verzekerd dat als ze alleen de kwast van zijn kleed kon aanraken. De rabbijnen droegen namelijk een opperkleed en die had 4 kwasten. Die kwasten waren bedoeld om ze eraan te herinneren om Gods wetten te gehoorzamen. En deze vrouw had zich ervan overtuigd dat als ze die kwast alleen zou kunnen aanraken, dat ze daarin genezing zou ontvangen, omdat ze kracht zou ontvangen voor haar genezing. Maar ze wilde dat onopgemerkt doen. Want 1, in feite mocht ze daar niet zijn. Ze mocht daar niet tussen die mensen zijn. Laat staan. Dus ze komt van achteren en raakt de kwast van zijn kleed aan. En direct voelde ze kracht in haar. En ze voelde direct dat die vloeiing was gestopt. Maar Jezus heeft ook gevoeld. Het gevoel dat de kracht van hem was uitgegaan. En hij kijkt om. En we zien zelfs bij het verhaal van Lucas dat hij zegt: wie heeft me aangeraakt? En die discipelen zeggen: ja, maar er zijn zoveel mensen om je heen. Hoe weet je dat? Iedereen kan tegen je aangekomen.

zijn. Hij zegt, nee, iemand heeft me aangeraakt. Want die aanraking was geen gewone aanraking. Het was een aanraking in geloof om iets van hem te ontvangen. En die vrouw moest aangeven, ik ben het Heere. En hij kijkt er aan en hij zegt tegen haar dat ze door haar geloof genezing heeft ontvangen. Door haar geloof is ze behouden. Maar Jezus moet met zijn discipelen doorgaan naar het huis van Jairus. En Jairus zijn geloof was ook zo groot. Was ook zo groot. Hij wist dat Jezus het leven was. Hij geloofde dat. En hij geloofde dat Jezus in staat was zijn dode dochter tot leven te brengen. Hij is niet weggegaan. Hij is blijven wachten op zijn meester. En hij is meegegaan en Jezus is met ze meegegaan. En als ze bij dat huis komen, is daar dit ook zo. Rouwbeklag. Fluitspelers die klaagzangers begeleiden. Professionele vrouwen die daar weeklagen. En hij zegt ze, houden jullie op. Dat meisje is niet dood, ze slaapt. Nou, hij werd natuurlijk uitgelachen. Jair is ching. Dat meisje is al zo lang dood. Kom je me vertellen dat ze niet dood is, maar ze slaapt. Maar goed, nadat ze uit het huis gegaan waren, nadat ze buiten waren, is hij gegaan en heeft dat meisje aangeraakt. Bij de arm gevat. En ze stond op. Je begrijpt wel wat er dan gebeurt. Het geloof van Jairus heeft gemaakt dat zijn dochtertje weer in leven is. Maar niet alleen dat, die mensen die daar waren, die wisten dat dat kind dood was, en nu zien dat dat kind leeft, dat bericht ging verder als een lopend vuurtje. Dat Jezus inderdaad kracht heeft om leven te geven, leven uit de dood. Omdat hij het leven is. En dat hij in staat is om genezing te geven. Maar wat hij van ons vraagt, is dat geloof dat we moeten hebben. Want weet je, soms zeggen we de dingen. We zeggen, ja, ik weet dat Jezus me kan genezen. Maar we zeggen het, maar we geloven het niet. En we kunnen het daardoor niet activeren. Het zijn slechts woorden die uit de mond gekomen zijn, maar niet uit het hart komen. En het geloof is belangrijk. Dat hebben we gezien in Filippenzen 4, wat we gelezen hebben vanmorgen en waar we ook over gesproken hebben vanmorgen. En God zegt in Hebreeën, wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een beloner is van wie hem ernstig zoeken. We moeten geloven. En ik wil u bemoedigen deze morgen. Als u in een situatie zit waarvan u denkt, dit is hopeloos. Die vrouw heeft 12 jaar ellende doorgemaakt. En toen ze hoorde van Jezus en ze geloofde dat hij in staat is. Wij hebben het bewijs. Zij had het toen niet. Jezus is inmiddels gekomen en niet alleen gekomen. Maar hij is ook gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Dat hadden zij nog niet meegemaakt. En wisten niet dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Wij weten dat. We hebben dat. We weten het. Maar laten we dan ook staan in dat geloof. En weten dat hij in staat is, dat hij niet de God was van toen, maar dat hij ook die God is die dat kan doen vandaag, in deze tijd, in uw situatie. En ga met gebed, met smeking als het nodig is, en met dankzegging, omdat je weet dat hij het kan doen, tot hem. En zie wat hij kan doen. Hij is nog dezelfde gisteren en heden, en tot in alle eeuwigheid. En hij stelt niet teleur. Maar wij moeten leven in dat geloof. En daarmee wil ik u bemoedigen deze dag. Gaat u tot hem. In geloof. In Jezus' naam.

zullen we in gebed gaan. Vader, we danken u. We danken u voor deze twee geloofsovertuigingen die in dit gedeelte zijn opgetekend. Om voor ons tot een voorbeeld te zijn. Om die zekerheid te hebben dat u de Heer Jezus gezonden heeft. Die is de weg, de waarheid en het leven. En dat hij dat bewezen heeft toen, maar dat hij dat ook nu is. Vader, we danken u voor het geloof van Jairus, dat zijn dochtertje weer tot leven heeft gebracht. Voor het geloof van die bloedvloeiende vrouw, die wist dat als ik alleen maar de kwast van zijn zoom, van zijn kleed kan aanraken, er is zoveel kracht in hem, dat ik genezing zal ontvangen. Help ons, Heere, om dat geloof op te brengen, Heer. Help ons, Heere, om met onze situatie ook vandaag de dag tot u te komen. Met gebed. En indien nodig zelf met smeking. En dankzegging, omdat we geloven en weten dat u in staat bent. Om te doen wat uw woord zegt. Help ons, Heere. Maar ik vraag u ook om ons te helpen om in onze denken te veranderen. Want dat is vaak ook zo negatief. Dat is vaak ook zodanig dat wij niet kunnen staan op wat u zegt. Help ons, Heere. Herinner ons aan uw woord. Om wanneer dat andere komt, dat wij daar tegenover stellen wat goed is, wat zuiver is, wat rein is, wat deugd verdient, wat lof verdient, wat beminnelijk is. Zodat wij ook in ons denken en daardoor in ons leven gaan veranderen. We danken u voor uw Heilige Geest die ons geeft, als helper om met ons te zijn. En we willen ons vandaag openstellen voor hem, om ons te geleiden daarin. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een heel gezegende dag in geloof toe. Ik ben dominee Ingrid Nortan Uden en ik was vanmorgen bij u om de hernutter te verzorgen.

0: Het is 9 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no so a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. Solanga yu siwan soro, go wan ting na datra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
2: Dames en heren, die amazing! Jouw waarde zijn jullie.

0: It's all right if you want to clap your hands if you want to.
1: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
2: Radio Shalom.
1: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
2: Inspiration FM.
1: Het kan niet anders.

aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo, en die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

0: 베이니논
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Radio Shalom.
4: I think that if there was an anthem for the church, it would be, tell me what do you do?

Prijs de naam voor Jezus Christus. Saranaman na in Sarana Konre, na nga buitenland. Me barwan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Me bar Odi ook zo na a president voor Sarana Konre. De vice-president voor Sarana Konre. De ministers na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Meneng na Van Gender en Wendel. En me do awroko voor een voorganger na in Sarana Konre, na nga buitenland. Today we debaka via de radio senders Radio Shalom na eni oso camera na ngada Bible Boskopu on brief and Suriname. Lobiwan ade Prince Pari fu yere na Bible Boskopu dis today baka ade Prince Pari fu you sabi abra award fu gado fu you kan feni da pasi fu doro na eni da kounu kondre fu Papa Jehovah Almighty vanuit a presidency. Me condoleer a samenleving, a Surinaamse samenleving, nanga a lassi fu a ex-president Chandrika Persat Santoki di lassigwe den adei sampasa. En we condoleer ook to den nabestaande, den familie, nanga de smadi de lontu eng, nanga a Dede fu a mandisi. Lobby wang, you sabi a grontapu disi. De wang grontapu, pewe mus mek ala wisan in order for swigwe libi a grontapu disi. Omdati, we no sap ote wegwe a de masra di ebo pal oteng en sana a day, sana a yuru, sana a minute, a second sang we egwe libi a grontapu disi. Maar, mek we tek prakseri. En nogmaals, sterkte naar de familie, naar Ibriwansma, die bij de lontu eng. Lobiwang, we gaan door naar een programma. En die aboskopu disi, we abi furu fuchar konadoro, maar aboskopu disi, ade shatu, en ook to, we met muiti fukon ook to, na tapu Facebook, naga wan programma, pe misrefi sakona eni beeld. En Chari, Bonfuru Leri Conadoro, vanuit de genade voor Gado, vanuit Bijbelboeko, we sa Chari Leri Conadoro, sang Boom Giwi Fuiteki vanuit Bijbelboeko, en sang Falsi, sang Libisma e Char Conadoro, vanuit de Egi Praxeri, en Epsa Nono de, na Enisran Kondre na Enaskin Fu Masra. Lobiwan, yabi furu sani sepsana in a skin fu masra. Luko widena ini a pasa teng. So safri safri, we nader a teng fu pasa nana boom freda. Lobiwan, goede vrijdag sobong. En ini attendati, dana masra Jesus Christus, gona a kruisigiwi, a pai fu wisondu, en nana ebrudu, a wasi ala wisondu kring, so dat we bekan de free. En feni da libi fu tego, suma e accepteer en suma e bribi, sa ko knapu ondro a brudu disi, a diri brudu disi, en sa feni ook tu yepi na Papa Jehovah Almighty, en na eni den pasa teng, da ye yere fa masra Jesus Christus be opobakana dede, en abe fara op gona In a hemelse gewest, pe asidon na a let anu sei fu a papa en grontapu de e fut bangi. Lobby wang, we taki tide abra a brudu fu Jesus Christus di tranga moro imri wan trasanina ini a grontap disi. Lobby wang, a brudu disi for lusu a her grontapu en a libinomo fu wika accepter. A brudu disi for lusu. Ala dem backup team for we di dena passi ekong de wansa no gebore ete a brudu disi wurokongi den kaba ef den kombribi da de ka knapu veilig en de ka feni da libi futego so tranga en so dipi a brudu disi e woroko lobby wang dat meki not noti no man proti a brudu disi na wan say not noti no man gersi a brudu fu Jesus Christus not noti no man teki a presi fu a brudu fu Jesus tidedei yeshi na eni a evangeli na eni grontapu ma metaki spesuru tu abrasara na kondre yeshi fa libisma e poti a brudu fu Jesus Christus na wansei
ook tuna ini askifu masra yeshitaki abrudufu Jesus ne preki moro ala sei preki no no de na soso profesi tese hakias falsi profesis ekonadoro ala sotusma opo leki profetina ina kondredisi en de giwortu leki te sma eleisbuku tedei opo lobby wan ala de sandisi na soso vervalsing fu a evangelie omdat bijbel buku etakwan presi ataki ef wine preki a wuroko na a kruisi moro dan we meki a evangelie troan soso sani lobby wan dat wan taki sondro a wuroko na a kruisi sondro a brudu fu Jesus Christus a boskopu no abi warti lobby wan a boskopu no abi warti a Boskopu sankona in a grand tapu disi and samu spreki na a dede nanga a opo bakafu masra Jesus Christus dati de a krakti fu da evangeli en na dati wawang wisa bribi fu chariwi gona ini a konu kondre fu papa Jehovah almakti hallelujah lobi wang ok tu yeshi fa en bop

olijf olie van Odu voor espoiti herde na misking voor yagi takru yeye omdat hij mi abi abrudu voor Jezus Christus abrudu die e wiki dede abrudu die e tapsiki abrudu die e genees en bevrij lobby wang olijf olie ne genees olijf olie ne bevrij lobby wang olijf olie noman teki apresi fu abrudu fu Jezus Christus en olijf olie noman kon tapu abrudu fu Jezus Christus presi lobby wang you sabi one lady de abra olijf olie because olijf olie ano salaf olie lobby wang Den tendisi me proberi fukona Facebook na tapu a Facebook page van Henren Wendel nanga wan leri abra sana olive oli en sana salaf oli omdati furu leisi yeshi libisma na eni serena kondre bribisma oktu e bai kimbatra olive oli en de serengi den tak na salaf oli a abi salfu anga ala sot sanina en sei en de spoiten trawai gona de woroko presi de spoiten tap de sturu nanga den tafra de spoiten amofodoro fu de woroko presi spoiten tap de wagi nanga ala sot sani lobby wan mi kan tell you taki asandisi ano de bibles ano de bible sref srefi omdati Bijbel boeku e leer witaki olijf olie no ben meki fu de sandati you abina in Bijbel boeku pe you ka lezi abra olijf olie and you abina in Bijbel boeku ook tu pe you ka lezi abra salaf olie and salaf olie nou a olie sanobe mak mopo eit a tempel sresrefi fu konadoro sei en Bijbel boeku skrifi taki ade van geslacht tot geslacht lobby wang Maar mi adviseer you den day dis fu luku na tap mi Facebook page van Henren Wendel pe yo kisi aleri fu a pisi woroko dis lobby one dus mi erachu an no buy olive oli somar chimbatra olive oli e spoit na tap you skin Betre you carry a brudu fu Jesus Christus di abi ala makti fu genees na nga bevrij en char you gomoro fara na tapa pasi fu papa Jehova al makti. Lobby wang. We godoro na eni Bible buku na eni a buku fu Johannes da first buku fu Johannes a skrifi na eni wa Nederlands Bijbel na eni 1 Johannes 2 vers 2 a skrifi mijn kinderkens dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt en als iemand gezondigd heeft wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus de rechtvaardige vers 2 etaki En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Lobby wang, je jere sa Bijbel boeku skrifi ja. Ade wan prisir sani, fu jere a pis word to disi. We abi wan voorspraak na masra gado almakti Jehova papa. En a voorspraak dati na Jezus Christus, da let op wang, da rechtvaardig wang, da wang di bende, di de en di sa kom, da kriboy wang, da wang di ne taki dan anedu ade ataki nanga akaba lobby wang. This is na Jesus Christus da wang di sa for lusui et ala no to nanga pina lobby wang. We go na wang serena tongo Bible gide wang di de moro betre na eni a serena tongo and da we lazy na eni da first buku fu Johannes kapitaal 2 den versie 1 nanga 2. A skrifi mi piking mi eskrifi unu den sani disi fu uno o sondu ma efu wansma sondu da wi abi wansma di etaki giwi na a papa dati na Jesus Christus awandi bung ini gado ai na fu di adede meki gado giwi pardon fu wi sondu ma anodifu wi wawang ma difu a

Mary Grontapo. Lobby wan, ye yere sa beba buku taigi wi krin krinja. Na eni, da first buku fu Johannes, capital 2, de versi 1 nanga 2. Ataki, na fu di Jesus dede, na a kroisi, meki wi kisi pardon fu wi sondu lobby wan. Na wan prince parisani psa na a kroisi. A dede fu Jesus, anobede somar. Ano den dede sa wimus dede na ina grond tapu disi. Lobby wan. A dede fu Jesus, be abi wambaduleng, abe abi wansani dibe mu psa na ini a dede fu Jesus Christus. En dat na wileki libishma, geboren of ongeboren. We must kissi pardon fu sondu if we accepter a worokodisi na a kroisi. So let for betaki, we go suches a na eni a pasa ting na nga bumfreida and dan a boskopu disi de a spesurutu boskopu samus chari na endende disi fu saide meki Jesus gona a kroisi omdati morofuru na eni pasa ting da sai pasa na enden kerki. We stong, we dringi, we nyang, we make prisiri, grond tapu e hor face because a de wan Friday. Ya, lobby wan, maar une basen en une aksus refi, taki, ma abrudu di belong tapu a day dati. Make me go looku if me snapu true true ondro abrudu disi. Make me go looku if me accepter abrudu disi. Lobby wang, het zijn dagen van besinning. A de day, we must go tek prakseri abra a wuroko na a kroisi. A wuroko na a kroisi, a char for lusu, gi minenga you, and give back up to ook to. Ma, yeshi ja a skrifi na any. A first book, jaso fu Johannes, capital 2, a verse 1, ataki, mitching, mi escrifi, uno den sandisi fu uno sondu, escrifi mantaki, enkelig, uno mag givis ref abara, na sondu, lobby one. We must de voorzichtig, nanga sondu, lobby one. Enkelig, we must long gi a sondu. We must long give a palasani. We must mantak nei gi a sondu. Lobby wan. Mar Bible buku skrifi godoro. Ataki ma if was ma sondu. Because is ma o sondu. Lobby wan. Mina nga yu. Wo sondu. Dan yeshija ma if was ma sondu. Da we abi was ma. Di etaki gi wi na a papa. We up one smadape, the attack give na a papa, and that na Jesus Christus, the one die de letopu, the rechtvaardig one, the konu fu glory, the konu fu konu, the konu die no one sma, no man take a crown, and no one prince no de baka a konu disi, ma ade a one angry konu fu hemel na a grond sapu. Hallelujah, lobby one. En na a papa disi, Jesus Christus, a wan di boom in the gado ai Bible buku taki, a wan di ego fes masra, nanga ala we know to, nanga we problema, and so a brudu fu en a woroko that we free fu de sondu disi. Lobby wan, a de wan press parisani, sambe pasa na eni a pasa ten, lobby wan. Ade wan prens parisani, sabe pasa na a kroisi. Because a wuroko disi no du somar, a wuroko disi komopo fanuit a konu konre fugado. And that ede make we lazy so shatu na eni a buku fu Hebreusma, lobby wan. Hebreusma, capital ting. If you want it, you can lezen helemaal. Minimaal lezen helemaal. Omdat die a programma dis negiwi a euro dati. Maar Hebreusma kapitaal 10 escrifi abra a prespari wuroko na a kroisi. En a escrifi fu pe a wuroko disi komopo kona eni a grond sapu disi. Lobby wang, you sabi a brudu fu den kau nanga den boko boko. Nobe man tapu sondu lobby wan anobe man woroko and dan
Masra be abi fu duan trasani Yehova Papa Almighty be abi fu duan trasani give minanga you fu talk we be ka konde free fu sondu so that we be kan verschijn fesi a aangezeg fu gado want nanga sondu we no man verschijn fesi a aangezeg fu gado na de Jezus Christus broedu die mo was we kreeg voor si dan pas we kan verschijn fesi a aangezeg fu gado lobby wang. Maar we tek wans pesrutu gedeelte uit Hebreusma kapitaal 10. En dat die na a vers 9. Na eni Hebreusma kapitaal 10, da vers 9, ataki, ma baka dat die ataki, luku, mi konfu do you wani. So, we e shitaki a poti a fosi sani, na wan sei fu a kampoti a difu. To sang Bible buku wan taki nanga pis disi. Asma di taki, luku mi konfu do you wani, dati na Jesus Christus, gona a papa ataki, mi konfu do you wani, des a wurokona a kroisi, nobede a wani fu masra Jesus Christus, abede a wani fu a papa Yehova Almighty, and Jesus Christus da man picking, da messias, be abi fu under werapeng, na a wani fu a papa, a meki man fu hemal nanga grond. Sapu lobby wang en a underwear pena a gesag disi dat hij a kong en a pai gimi nanga yu fu ibe ka feni a libi fu tego lobby wang. So a skrifi ja gomoro fara na eni Hebreusma kapitaal 10 da versi negi ataki sowi e si taki a poti a fosi sani na wan sei fu a kan poti di fu tu. Lobby one, ye sabi taki masra besluit wa verbond nanga den jusma na eni a woestijn. Lobby one, Moses bede a wang dibe e luku a verbond disi. Lobby one, a wang dibe luku taki alasani be mus go boom ondro a people. Lobby one, and so a verbond to disi meki and so. Libishma be mus horden a bepaalde wette na eni a grond tapu disi. Maar de wet ben furu en de belai dat die libishma no be oma horden en a sondu be heitum si lobby wang. En disi na a eerste verbond sa gado almakti mekin an a libishma lobby wang. Maar Bijbel buku e taki. So we a she taki a poti a fosi sani na wan sei. A poti a erste verbond na wan sei. En a meki a difu to kom geldig lobby wang. Ataki fu a kan poti a difu to lobby wang. A tweede verbond lobby wang. A tweede verbond sa gado almati mek nanga libishma na Jesus Christus nanga embrudu. Nanga awrokona akroisi en fu wika akseptering fu wika libi fu tego na eni akounu kondre fu papa Yehova Almighty suku fu teki a tweede verbond na eni libi en asade a laste verbond sang mekina ina grond tapu disi Bible buku taki no antra verbond ne kombaka disi moro sang dena pasi ekon na a opname if you accepter a di futu verbond disi tevens a laste verbond dan futru mi kan tegi you taki. You sa de na eni a opname en you sa gwe na nga Jesus Christus fu te na eni a konu kondre fu papa Yehova Almighty pe wi sa libi fu tego en tego. Lobby wang den day disi, mek wi tek prakseri abra a word fu gado san charity day en mek wi luku fa ai gona en wi libi if tru wi knapu ondro a brudu fu Jesus da difu tu forbontu. A laste verbond sa meki nanga libisma fu kan kisi alibi fu tego lobby wang teso fara mibe wani chari a Bible boskopu dis giyu en me bribi taki te wan tra leis baka wi de baka via de radio senders fu Radio Shalom na eni oso kamera nanga la Bible boskopu an brief an Suriname utambung en
We bargi unu. Shalom, shalom, shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Gazetesi Elif Ün. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Lobiwang, mi e paru no a shwit odi. Disi, o yera singi, o yere alasani, en o saptake na uma tide freida, undoro a moi freida, en me bar alasma, wan shwiti shwiti odi. Me hope you begin your roko boom, and if you begin bori, me hope anyang de blessi foral de uma di ebori na de maningre di ebori. Wan mi ere tak te maningre ebori. Ay moro shwiti. En mi kan tak fu dati. Mi kan tak fu dati. Om dat, ha, gado bless mi na nga wa man di lobi fu bori. A lobi fu de na kukru. En a lobi fu dusani fu akukru. Mi sap ete. Dube yongo, moro yongo inu tru yari. Untu e gauro kukbopo alobanya fende wara wara. Na me longo in kukru da etak no gosdom. Me obori tide. Uta garo grantani. Me baruno alamala odi wispo de. Ude na marwina. Ude na sipaliwini. Ude na paramaribo. Ude na parawani kakoruni nikeri. Wispe unde. We kisi Radio Shalom me baru odi. Ide na Holland, ide na Afrika, wispe vu grond tapu yode, ide na Amerika kondre, ide na South America, Brasilia, ide na France, we bar unu ala mala odi, ide na Guyana, ala de kondre di de crossbe vu sranam. Umati de doro. In you also camera for Frauen vandaag. En mijn bar odina sister Marco Saling, Pastor Marco Saling, daily. En mijn bari odina bi lobisisa Emmy Pinas. En ala tra man danga umafgado, ala jongwang, mijn bar one sweet odi. Vanuit a studio, vanuit a programma,

Uma Tide Radio Shalom. En me bari alle de bestuursleden, alle de biggie man, alle de biggie uma, voor Radio Shalom, Eret Bestuur. Me baru nuan schwit odi. Grand tank.

0: Well, Lobiwang Uyere sang sisa taki. And sang sisa taki, nawang ambassador for tourism, ini Ghana gomit American kondre, and miwang broken, ini serana tongo gidesma di never stang a English tongo. Sang ataki, at aktupisi yu abi heisma, and a gebruik a word to diplomacy, ma mi betaki, hoogwaardigheid bekleders, maar dan sem sani aigo. Nou, een soort fasie voor diplomatie schreefie ade. Lobiwan, sami wan taigo jaso ataki, tu fasade. Wan fasie is silensma leki jeesma, lanti fasie, asma ikon, wan ambassadeur ikon in die gemeente, is don imus jeng aboro betere presi. Wan bon presi bikai vertegenwoordig a president fu akondre. Alleg hondo uit toe taki, mi egona presi, mi mek den sabi moro abrasranang, moro abrasranang, furus mano ben sap taki akondre sranang ebesta, en werkelijk trawa ben denk tak na wa pis in Afrika onde, want tede lukumi mi fesi gejwa Afrikan fesi, da de aksi mi sot pisi fu Afrika, maar dan met eigen de Zuid-Amerika. Dus furu def sabi ete abrasranang. Dan bo kot dati, ataki ook tu, taki wan pisi in de luku, hoogwaardigheid, maar kleders te idee in die te gado en luko kona unu. Wins you na wan bishop, wins sot posisie u abi. In die den gemeente pe unde gado is you nu leki wan. En is you wan trawa moro heen, moro trawa. Dat die in wan nutshell, asisa, taigo nu, suma ade, suma na een, akar en een, akar alasani junu. Maar mi denk, ach programma, wo arki wan singi, en dan wogodoro nang a sem onderwerp disi trawiki freda. Da yo yere desma di otaki oktu na sem momenti ude. Ma wo pota programa, wo kote pispisiti de wanjaso, vive taka fesigba en a sisa taki dus wogodoro wo arkipoku en be bar alas mawa odi oktu na ini sranang dape. Arki wamp chimpoku, da bo taki da wo sluit af, en da trawiki we go doro na nga sem onderwerp. Usap taki in a programma disi megi tips. Megi tips. En one of the tip di mi wangi a wiki disi, na dati, if you abi last for blood drug, of winsi no ap last for blood drug, winsi e fear boom, mi leer wan sani in die Facebook, wan ten programma, wan vrouw be pot wan san kon, san you mo dringi. Isi, wan grasi merki, da je fong a nagri, je tek bijvoorbeeld wan pontu nagri, da je fong men fin fini, da je pote mooi in wan batra, misref do dati ook tu, je pote mooi in wan batra, da alamanten, ano alamanten, dritron in wan wiki, fos yunyang, da je pote one tea lepel nagri, ini agrasi fu Amerika, me wara Amerika eva, da je dringe. Well, ay juki ini mofo, malobi wang, ay kring yu her system, ay yepi yu system, detak ay kring yu niri, want isap iniri mo kring yu her skin, kring yu brudu, ay sreka sani in yu brudu. Merki nanga nagri, wan 8 lepel. No forget if you hear it, taigi trasma, one libi langa and one libi gusontu. May God bless you and may bar odina. Ala dem bigi man for radio, shalom. Uyerekba hoogwaardigheid, bekleders, broeder Dot, you know one thing, you know a brother Lashman, and ala dem bigi man for God in Israel. Ala dem bishops, ala dem apostolum, no sabi, alasma. Hoogwaardigheidsbekleders, nanga uma we baru wan shwit odi. Sisa Margo, you know a hoogwaardigheidsbekleder to yanga sister Pinas, Emmy Pinas, en ook to a directeur voor Radio Shalom van Kanvergiti, Gerald dat minu sabe you na hoogwaardigheidsbekleders, je interview alasma. God bless unu.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: in Jesus. Now make it so now and a promo spirit. Move so fast and them in a slow mo. When my Bible now we have no catch it. Full of Jesus.
1: Beste luisteraars, gemeente Drank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij Gemeente Drank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Boy, mi clara ozo. Mala zijn op prijs. Plus aan de chat kost Mala. Maar mijn zoek kwaliteit toch?
3: Hé broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
2: Hè?
3: Verfi.
2: Verfi? Dat zei dat ie.
3: Verfi. Na jere, na jere. Dofi dofu. Toelies mi tegi ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die zie. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Vader, leid mij, help mij. Heer, laat uw woord landen waar u wil dat het moet landen vandaag. Laat het verandering brengen, mijn God. Laat het kracht geven aan ons. In Jezus' machtige naam. Amen. En amen. Mijn broeder en mijn zuster. Al een aantal jaren, vanaf jongs af, eigenlijk vanaf de Mulo-school, toen er motivatiesprekers kwamen zoals Karel Breveld en een aantal andere mensen, raakte ik heel erg geïnspireerd. En eigenlijk raakte ik zo'n beetje verliefd op personal development, persoonlijke ontwikkeling. Dat is eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een industrie die nog steeds heel erg populair is. Omdat per slot van rekening wij allemaal zoeken naar een stukje ontwikkeling voor onszelf. Amen. We willen allemaal een beetje beter worden. We willen allemaal onze doelen bereiken. Zijn er mensen met doelen hier vandaag? We willen allemaal doelen bereiken. We willen allemaal de vaardigheden om steeds verder te komen. Amen. As a matter of fact, het feit dat we hier zitten elke zondag is natuurlijk primair om de Heere te aanbidden, de Heere te loven en de Heere te prijzen. Maar weet u dat de Bijbel zelf zegt dat hij de vijfvoudige bediening aangesteld heeft om de gelovigen toe te rusten tot dienstbetoon. Dus wanneer wij hier komen en luisteren naar apostel Steven Rehm, is het niet gewoon omdat hij mooi praat en omdat hij mooi predikt. Nee, we zijn ook hier gewoon om onszelf op te bouwen. Want ook het christelijk leven is niet alleen komen naar Gods huis en daarna naar de hemel gaan. Er is nog een tijdspanne tussen nu en naar de hemel gaan. Amen. Kijkt u naar iemand, kijk of de persoon nog ademt. De persoon ademt toch? De persoon leeft. Dat wil zeggen, in de tussentijd moeten wij continu opgebouwd worden. We moeten opgebouwd worden in ons gebed. Dag Lydia, God zegen, God bless. We moeten opgebouwd worden in ons gebedsleven, in ons persoonlijk leven. Dus ik raakte verliefd op persoonlijke ontwikkeling, nog steeds. En ik heb een aantal boeken gelezen sindsdien. Boeken over het bereiken van doelen, het ontwikkelen van vaardigheden. Zelfs in het werk dat ik doe, moet ik continu aanscherpen. Amen. Continu aanscherpen. Continu lezen, continu luisteren naar seminars, workshops, noem het maar op. Weet u, ik wil u even bemoedigen, volk van God, investeer alsjeblieft in uzelf. Investeer in uzelf. Bespaar geen tijd, bespaar geen moeite en ook geen geld. Maar stop geld in uw persoonlijke ontwikkeling. Amen. Amen. Nou, waarom ik u dit vertel? Omdat wanneer je zo in deze branche gaat studeren, dan kom je een aantal dingen tegen. Zo kwam ik een keertje tegen een bepaald concept. Want, zoals ik het al eerder zei, het gaat in deze branche, personal development, gaat het om het bereiken van doelen, het overwinnen van obstakels, het veranderen van je mindset, het behalen van topprestaties, het ontwikkelen van vaardigheden, eigenlijk het maximaliseren van jouw talenten, gaven en noem het maar op. En ik kwam ooit eens een keer een tool tegen, een specifieke tool die gebruikt wordt in deze branche. En misschien heeft u er nooit van gehoord al zodanig. Maar het is een tool waarbij men in principe gebruik maakt van een identiteit. Van een personage. En het wordt gebruikt door sporters, entertainers, artiesten, entrepreneurs, sprekers, noem het maar op, coaches. Die maken gebruik van een ander soort personage. Een andere identiteit. Blijft u even met mij. Ik praat geen hocus pocus hier, want ik ga natuurlijk ergens naartoe. Dus maakt u zich niet druk. Maar het concept is dus dat mensen gebruik maken van een andere identiteit, een andere personage, met als doel om hun eigen persoonlijke limitaties te overwinnen. Met als doel om topprestaties te kunnen behalen. Kunt u zich voorstellen dat mensen rolmodellen hebben zodanig dat zij alles wat die persoon zegt, alles wat die persoon doet, het heel voorkomen van die persoon proberen over te nemen. Ze noemen het met een mooi woord een alter ego. Een andere ik. Een andere persoon. En natuurlijk hebben wij in minder of meerdere mate iemand die wij bewonderen. Iemand waarnaar wij opkijken. Ja toch? Zeker wanneer we de persoon gaan bestuderen. Dan kan het best zijn dat uiteindelijk mensen de opmerking maken van, hé, je praat net als die ene andere. Of je begint te doen als de andere persoon. Kent u dat? En soms vechten we op een ander gebied ermee, want mag ik u mededelen dat ook wij soms identiteiten overnemen, karakteristieken van anderen overnemen. Heeft u ooit meegemaakt dat wanneer je getriggerd wordt, dat er een ander soort persoon naar boven komt? En dat je moeder aan je zegt, je reageert als Rudolf, ipa. Want de juiste situatie triggert Rudolf. En een hele andere situatie triggert tant Etel. Allerlei soort identiteiten zijn verstopt. Soms praat onze overgrootmoeder door ons. Kunt u zich voorstellen? Allerlei toestanden. Allerlei identiteiten die eigenlijk niet van ons zijn. Maar we hebben die gedragingen en die manieren overgenomen. Die woorden overgenomen. Die attitude, dat karakter. Aher van Soyo Waka soms is niet altijd als onszelf, is als oom Rudolf. Of tant Etel. Maar ik ben vandaag hier gekomen niet om u te bemoedigen om te zijn als iemand anders. Ik ben hier gekomen om u te bemoedigen om te zijn als tant Etel. As a matter of fact, in vele gevallen moet tant Etel weg uitgerukt worden. Bent u met mij hier? Maar ik wil u vandaag richten. Ik wil dat uw ogen gericht zijn op iemand anders. Op Jezus Christus, de voleinder van ons geloof. Want we moeten wandelen in die identiteit van Christus. Tant Etel had de beste bedoelingen. Maar de identiteit van tant Etel is beperkt. Oom Rudolf had de beste bedoelingen. Maar de identiteit van oom Rudolf is beperkt. Zelfs al die grote mensen, noem het maar op, die grote namen, grote politici, grote artiesten. Ze hadden ook een bepaald personage die wij bewonderden. Maar at the end of the day zijn het maar sterfelijke mensen, zoals u en ik. As a matter of fact, vele van de mensen die wij zo bewonderen, waarvan wij zo gefascineerd zijn, als je in hun persoonlijk leven gaat piepen, is het niet altijd roze kleuren en maneschijn. Bent u met mij hier zo? Dus als wij in een identiteit moeten stappen, dan moet het wel zijn de identiteit van Jezus Christus. Kom on, iemand geeft de Heer prijs. En ongelooflijk maar waar, als u de brieven van Paulus leek, had Paulus een bepaalde openbaring als het hierom ging. Laten we lezen een tekst uit Galaten 2, vers 20, een bekende. Luister naar wat Paulus hier aan ons doorgeeft. Alsof hij dit concept heel goed snapte. Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, schrijft hier voor ons in Galaten 2, vers 20. Lees u het met mij mee. Met Christus ben ik ge... Nog eens. Met Christus ben ik ge... Paulus zegt, ik is dood. Ik is dood. Weet u wat die hele uitdaging in het christelijk leven is? Is het feit dat die ik zo hardnekkig is, dat hij zo nu en dan gewoon opstaat. Die ik is gekruisigd, maar toch zo nu en dan, wanneer die ik de juiste trigger krijgt, op een of andere wonderbaarlijke manier staat ik gewoon op. Terwijl ik is gekruisigd. Het is makkelijk om die identiteit van Christus te hebben wanneer alles smooth gaat. Wanneer alles gaat zoals we dat zelf willen. Halleluja, ik ervaar de Heere. Alles gaat zo goed. Maar wanneer die situatie keert en een beetje moeilijk wordt, dan word ik vaak opgewekt uit de dood. Wanneer die vrouw net zo reageert zoals ik het niet zou willen, dan komt ik op een wonderbaarlijke manier tot leven. Heb ik alleen dat probleem? Wanneer die man op een bepaalde manier reageert en even iets zegt, asano sweetie, in plaats dat die identiteit van Christus de boventoon voert, rijst ik uit de dood. Maar Paulus zegt, met Christus is ik gekruisigd. En hij gaat door en hij zegt, en toch leef ik, en dat verduidelijkt hij, want dat is niet meer, maar, het is niet meer, maar, wanneer ik aan het werk ben en de baas doet een beetje moeilijk, het is niet meer, maar, wanneer de voorganger me even een beetje hard vermaant, is het niet meer. Maar waarom praat u zo zacht dan? Zeg het met overtuiging. Zeg, het is niet meer mijn ik. Maar Christus in mij. Kijk naar uw buurman en zeg, buur, hou een beetje rekening. Maar ik is wel dood, maar ik doe moeite dat het niet mijn ik is, maar Christus in mij. Christus leeft niet alleen in u, mijn broeder. Christus leeft ook door u. En hoeveel van u zijn het met me eens dat de wereld een veel betere plek zou zijn als meer mensen zouden leven of als Christus zou leven door meer mensen? Paulus zegt, ik is dood. Broeder en zuster, u heeft het leven van Jezus Christus in u. U heeft het leven van Jezus Christus in u. U bent niet zwak, u bent geen slachtoffer. Maar het leven, the very, very life, the very, very power of Jesus Christ lives within you. Zodanig dat zelfs wanneer er een storm komt, u rustig kunt zijn, want Christus is in u. Kan ik een amen horen? Amen. Het leven van Christus is en zijn kracht en zijn karakter. Iemand zegt karakter. Dus daar is het, we zijn vaak gefascineerd door de kracht van Jezus. Die genezing, die wonderen, die tekenen, die manifestatie. Maar hoe staat het met het karakter van Jezus Christus? Laten we onze tekst lezen van het jaar. Filippenzen 2, vanaf vers 5. Weet u nog wat de tekst van het jaar is? Filippenzen 2. Diezelfde Paulus schrijft hier weer: laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. In het Engels zegt hij het mooi: let this mind be in you. This mind of Christ. Die gezindheid, die attitude, dat karakter, die houding van Jezus Christus. Blijft u daar, gaat u door, alstublieft. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En iets verder. Die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht. Dus hier praten we over Jezus Christus, die gelijk was aan God. Hij had alle reden om op zijn strepen te staan. Bent u met mij? Maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. Verder. En in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Dit is een van de karakteristieken, een van de eigenschappen van Jezus Christus, waar Paulus ons aanmoedigt: laat diezelfde houding van nederigheid bij u zijn. Uw titels, uw prestaties, uw reputatie, allemaal mooi en dankt u de Heer ervoor. Maar laat dat nooit een bron zijn van een stukje hoogmoed. Want hoogmoed komt ten val. Dat is een mooie manier om te zeggen: als je volhardt in die hoogmoed, you okona shame. Dank de Heer juist voor wat u bereikt heeft. Want as a matter of fact, als het niet was om zijn genade, was u ook niet zo ver gekomen. Als het niet was om zijn vermogen die hij u gegeven heeft om te kunnen leren, om te kunnen studeren, om te kunnen begrijpen, was u nooit zo ver gekomen. Dus anyways heeft u reden genoeg om uw kroon van uw hoofd af te halen en het te smijten op de grond en zeggen: Heere, u bent waardig te ontvangen alle prijs. U bent waardig te ontvangen alle glorie, want zonder u ben ik nul en niets. Is iemand met mij vandaag? Laat die gezindheid bij u zijn. En dan geeft hij ons een bonus, want er is verheffende kracht in nederigheid. Zeg het aan iemand, zeg: er is verheffende kracht in nederigheid. Als u gaat naar het volgende vers, dan zien we dat. Hetzelfde Filippenzen, volgens mij is het vers 7 of vers 8, denk ik. Iemand zegt halleluja. Is ik nog steeds gekruisigd? Is ik nog steeds dood? Volgend vers. Vers 9. Daarom, iemand zegt daarom. Waarom? Omdat hij alle reden had om zich te verheffen, maar hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Dat wil zeggen, er is verheffende kracht wanneer u zich vernedert. Er is verheffende kracht wanneer u zich vernedert. Dus als u omhoog wil, goede zaak, goede ambitie, dan moet u omlaag. En as a matter of fact, hoe hoger u wil gaan, hoe lager u moet gaan. Hoe hoger u wil bereiken, hoe lager. Soms je moet eigenlijk helemaal laag, laag. Bent u met mij? Dat is het karakter van Jezus Christus. En natuurlijk, wanneer wij die gezindheid van Jezus Christus aannemen, dan gaat ook zijn leven en zijn kracht in ons functioneren. In Handelingen zegt hij: want je zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Waarom? Zodat je mijn getuige kan zijn. En mijn getuige wil niet alleen zeggen, praten over hem, Maar het wil ook zeggen dat wanneer het erop aankomt, dat die ziekte gaat wijken in Jezus' naam. Want Jezus Christus leeft door u. Wanneer het erop aankomt, zal die demon moeten wijken in Jezus' naam. Want Jezus Christus zijn leven is in u. En zijn kracht is tot uw beschikking. Hem nu die blijkt is de kracht die in u werkt, is bij machte om veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen of kunnen denken. Wanneer het leven van Jezus Christus opereert in u, dan kunt u wandelen als Christus op deze aarde. Dan zullen mensen waarlijk zeggen, hey, jij moet een christen zijn. Niet gewoon een naam christen. Want de waarde van dat woordje christen is bijna een beetje naar beneden gegaan. Maar wanneer we daadwerkelijk dat leven van Christus leven, dan zullen we ook zijn kracht, niet alleen zijn karakter, maar ook zijn kracht demonstreren. Kan ik een amen horen? Kan ik een amen horen? Want dan zullen wij doen wat ogenschijnlijk onmogelijk is. Amen. Want dan nemen wij de identiteit van Christus aan. Zijn mogelijkheid, zijn kracht, zijn vermogen. En dan gaan onze limitaties maken niets meer uit. Want we zijn niet meer in onszelf, maar we zijn dan in Christus. Ik vermag alle dingen in Hem die mij daarvoor de kracht geeft. Ik kan gaan door allerlei situaties, want ik ben in Christus. De Bijbel zegt, we zijn verborgen in Christus. Christus is in u. En u bent in Christus. Is net als een graafmachine, toch? Als bijvoorbeeld hier bebost zou zijn, in mijn eigen kracht, ik kan een hamer nemen, een houwer, een chap. En in mijn eigen kracht kan ik misschien, hoeveel dagen? Misschien 2 weken, 3, 4, 5 weken ben ik bezig. En als je niet oppast, ben ik uitgeput, flauw gevallen, helemaal gestrest. Maar als ik in een graafmachine stap en ik heb een openbaring over die graafmachine, want ik heb het bestudeerd, ik heb me erin beoefend. Wat ik in 2 weken doe, doe ik in binnen een kwartiertje. Wat wil ik aan u zeggen, mijn broeder en zuster? Leun niet op uw eigen kracht. U heeft het al te lang zelf geprobeerd. U heeft die situatie al te lang zelf geprobeerd op te lossen. Maar ik wil u zeggen, stap uit uw eigen kracht en ga nu in de identiteit van Jezus Christus. Want wanneer u in de identiteit van Jezus gaat, wat moeilijk was, wordt ineens makkelijk. Wat onmogelijk was, wordt ineens mogelijk. Want alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Dus onder welke situatie u dan ook hier bent, het is zo mooi. We zijn bemoedigd hier zo door Bishop en onze lieve zuster. Wat u dan ook meemaakt, doe het niet meer in uw eigen kracht. Zelf die zonde die u probeert te overwinnen, doe Christus Jezus aan. Want Christus kan niet zondigen. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises. Dus in Christus is het vermogen om niet te zondigen. Of om niet te vallen voor die verleiding. Maar we gaan het wel proberen het te doen uit eigen kracht. En wat ontdekken we? We zijn zwak. En het vlees is zo ellendig. Maar wanneer wij de keus maken om in Christus te stappen, dan is het een heel ander verhaal. Bent u hier zo met mij vandaag? Kom on, is iemand hier vandaag met mij? Met Christus ben ik gekruisigd. Maar toch leef ik. Toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Mijn broeder en mijn zuster. Christus leeft in u. U hoeft niet te steunen op uw eigen kracht. U hoeft niet te steunen op uw eigen vermogen. U kunt steunen op Jezus Christus, want Hij is in u. Hij leeft door u. Zijn karakter werkt in en door u. En ook zijn kracht. My God, u bent sterk tot en met. Of u het nou doorheeft of niet. U bent bijzonder sterk. Want Christus woont in u. Christus woont in u. Halleluja. Kom op, iemand geeft de Heer prijs. Somebody shout hallelujah. Hiermee wilde ik u vanmorgen bemoedigen, mijn broeder en mijn zuster. Geeft u niet op. Geeft u niet op. Want de mogelijkheden van Christus zijn tot uw beschikking. De kracht om die situatie te veranderen is ter uw beschikking. Die genezing is tot uw beschikking. Halleluja.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar Radio Shalom,
0: The Inspiration FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Switch naar Telesur Mobiel Postpaid en enjoy. Unlimited data, calls, sms, gratis belavonden en weekenden. Telesur, keeping us in touch.
2: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Het is 1 uur.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom. 3,
2: 2, 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met

0: Salah guys.
1: Jangan terawal lah.
2: Nen,
1: Nen, tak payah siap. So, asal kat on mu kena siap.
2: It's on mu.
1: Oh, okay.
2: Mada ada sesuatu ni tanda.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, a daily inspiration, not just radio.

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. We groeten u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Het is de bedoeling dat u erbij komt en met radio met ons komt maken. Want we getuigen van de levende God. Yes, we represent the kingdom of God here on this station. Dus je mag bellen of appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Dus welkom erbij. We doen de uitzending op deze vrijdag van 28 augustus 2026. Het is de bedoeling om het Koninkrijk van God te representeren. Dat doen we tot 2 uur. Om 2 uur krijg je de playlist. En natuurlijk al de aangevraagde songs. Dus welkom erbij. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen op deze vrijdagmiddag. Ik ben Leandro Matos Wigno. Voor mij een grote eer en voorrecht om radio met u te maken. Allemaal tot eer van Christus. Dus welkom erbij. We gaan het weer gezellig maken. De groetjes voor al de mensen. Ook de mensen die meekijken via TikTok. God bless you. We gaan van start, want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

Van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en het beste nu te moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet, ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren, vandaag,

Loyal Members of Christ, RMOZ, met kracht de kick-off van vandaag. Daarmee starten we de happy hours. Daarmee schuiven we de lijnen open. Ja, u bent van harte welkom om samen met ons de happy hours te doen. Het is de weekend editie. Het is vrijdag. Welkom erbij, guys. U mag natuurlijk bellen of appen naar de studio. We schuiven de lijnen open zodat u kunt groeten, bemoedigen, kunt feliciteren en uw pokoes kunt aanvragen. Je krijgt de pokoes na 2 uur te horen. Dus welkom, het is tijd voor de happy hours op de radio.

The blessings for the mensen thuis. The blessings voor de mensen die meekijken vanuit TikTok. The blessings voor de mensen in het verkeer. The blessings voor de mensen op het werk. En zeker weten ook de blessings voor de mensen in het buitenland. Al de mensen die ons volgen vanuit...

0: Goedemiddag, broeder Leandro. Gods rijkste zegen en uw gezin. Goedemiddag, broeder Leandro. Gods rijkste zegen en uw gezin. De families van Raja Shalom, mijn bemoediging luidt. Spreuken 12, vers 16. Een dwaas laat zijn ergernis onmiddellijk blijven. Maar een verstandig mens bedekt een belediging. Graag dat lied afdraaien van Sephora. Gimme. Je bedoelt Gimme Pardon, hè? Bestemd voor u en alle luisteraars. Fijn weekend. Many thanks and the blessings. Mensen, de lijnen die staan open. Als u wilt deelnemen, mag u bellen of appen naar de studio. 422-650, dat is onze vaste lijn. Maar het beste is dat u belt of appt naar ons WhatsApp-nummer. 875-5358. Ja, dat is waar u gebruik van mag maken en waarmee u kunt deelnemen in de happy hours. Je mag groeten, je mag bemoedigen, je mag feliciteren en je pokoes aanvragen. Ik wil vanuit deze plaats een trouwe luisteraar groeten, helemaal in Den Haag. Zuster Sietje, gefeliciteerd alvast met zondag. Zuster Sietje wordt zondag jarig. En we hebben zondag geen happy hours, dus we feliciteren er alvast vanuit deze plaats. En tijdens deze editie van de happy hour. Dan groetjes voor de mensen die meekijken via TikTok. Ik zie Louise, ik zie Freddio, ik zie Orsina. Palmers die komt erbij, shalom. Dan groetjes voor Humble. Marvel die zegt goedemiddag Leandro. Ik feliciteer Denise Churi uit Frans-Guyana. Ja mensen, alsjeblieft appen naar de studio. Doe jullie gezellig mee en appen jullie naar de studio. Want daar doen we strakjes de verzoekjes. Dus u mag uw bemoediging, uw groet of wat het ook is appen naar ons WhatsApp nummer. Dat is 875-5358. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om te getuigen van de Heer. Yes, we represent His kingdom here on this station. Colossenzen 3 vers 24, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Jezus Christus. Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars die vandaag afgestemd zijn in gemeente Happy Hours. Groetjes tot gemeente Suriname, groetjes tot de Koninkrijk Gods. En Hebreeën 3 vers 8, Jezus Christus was, is en blijft voor altijd hetzelfde. Yes, helemaal. En dat is waar we van getuigen. Dat is de boodschap die we delen hier live vanuit de FM 94.5. De lijnen die staan open, mensen, tot 2 uur. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus hoe konna? Het is radio om u te bemoedigen. Radio waar u geestelijke voedsel vindt. Dus stel jezelf open. En richt je tot de Heer. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Yes, welkom in de uitzending.
1: Ik wens u alvast een prettig weekend.
0: Oké.
1: En ook al de anderen.
0: Dankjewel, hetzelfde voor jou.
1: En van Brian vraag ik... I love you.
0: I love you van Brian.
1: Jawel.
0: Oké, is me onbekend, maar ik heb hem voor je genoteerd. Hopelijk vind ik hem. Jij mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Oké. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Aboe. Blessings en tot de volgende keer, brada.
1: Dag, broeder.
0: Aboe. Blessie. Hoor ik de regen daar? Met vier van Wara en Melukuwa door Micha zong wel er. Ik zag wel ergens bewolkt. Maar als ik wat ik luister bij Marlon, ik hoor regen, ik hoor pijpen stelen. Mijn ding na aanstoring aan telefoon is door zomaar. De groetjes richting Amsterdam. Felicitaties aan mijn dierbare oom Gino Liepenblad met zijn 85ste verjaardag. Godsrijkse zegen toegewenst. Het is radio waar we getuigen van de levende God. Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. Goedemiddag Leandro, ik feliciteer Denise Churi uit Frans.

Vandaag alleen maar overzees, tot nu toe alleen maar overzees felicitaties. De ene komt uit Amsterdam en die andere komt helemaal uit Frans-Guyana. Ja, doet ons goed, geeft aan dat de mensen ons wereldwijd volgen. Ik zou zeggen, blijf gewoon afgestemd. Ik wil ook graag zijn waar Jezus is. En de Heer is hier in ons midden, dus je bent goed afgestemd. De Heer is in ons midden, dus welkom, welkom. Stel jezelf open. Jezus zegt, daar waar twee en meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Dus we mogen de Heer verwachten. Je mag wat je ook nodig hebt, wat je ook van de Heer wil. Stel jezelf open.

Je mag deelnemen in de happy hour door te bellen of te appen naar de studio. En dat kan op 422650. Of je WhatsApp naar 875-5358. Natuurlijk mag je ook bellen via ons WhatsApp-nummer. Maar we hebben enkele jarigen in ons midden. De felicitaties gaan richting Guno Lepenblad, Denise Tjuri en Marine Vibes. Die zijn al de jarigen voor vandaag. En terwijl we zo bezig zijn, mag u uw bijdrage leveren. En op uw manier getuigen van deze geweldige God. That is what we do. We serve a big God. Terwijl de WhatsApp berichten binnenkomen. Ja, we groeten ook en feliciteren ook zuster Sietje. Die wordt zondag jarig. De felicitaties richting Den Haag. Zuster, mag die tapa trainen naar mijn konja even. Dus zet de Porsche klaar.

0: Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja,
1: goedemiddag.
0: Ja, ja, welkom erbij. Ja, hetzelfde.
1: Ja, ik moet ook iedereen die luistert naar Radio Shalom.
0: Mm-hmm.
1: En alle jaren gefeliciteerd ik ook. En zij die wat te vieren hebben.
0: Amen.
1: Maar ik heb een sterfgeval.
0: Oh.
1: Dus van mij is overleden gisteren.
0: Oh.
1: Ze was 78.
0: Ja.
1: Dus we moeten nog even kijken wat...
0: Ja, ik snap het.
1: ...met het praten is.
0: Sterkte toegewenst.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, hoor. En ook een fijne weekend voor jullie.
0: Mm-hmm.
1: Groetjes van mij.
0: Dankjewel en een fijn weekend.
1: Ja, hoor.
0: Abo.
1: Oké.
0: Blessie. Mama Corneli, die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd. Ja, de blessings voor u allen, mensen. Zalig, openbaring 20 vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen. 1000 jaren. Ja, nee. Begrepen hoor, zuster Washini. Middag, God genade over u allen daar in de studio. Groet aan alle jarigen van de EBG gemeente Cayenne. Met het nummer van Eugène Mijn Hemeletakie voor u. Broeder Kenneth. Hey, God bless you to brother Kenneth. En de groetjes vanuit Paramaribo. Goedemiddag, broeder Leandro. Mijn shalom familie. Van harte bedankt voor uw felicitatie. Een gezegend weekend voor u en uw gezin. Felicitaties aan ieder. God is goed en zeer te prijzen. Een fijne uitzending met gemeente Happy Hour. Blessings, groeten, zuster Sietje. Je bent welkom. Ja, dat is... Ik vind dat train dat me kost zeker. Maar zo niet, geniet ervan. En gefeliciteerd. Alvast. Mensen, om de Heer te dienen, kijk die naar mensen. Hè. Je weet wat je ervaart. Je weet hoe geweldig God is. Wees als David. Weet je wat ik zo leuk vind aan David? Die man kent zijn God. Die man heeft zijn relatie met God. David, nee, Lukusma. Weet je, en op een dag had David een geweldige overwinning behaald. Dus die man was zo blij en dankbaar dat Amambigi Ambegi Gado. Amambigi Ambegi Gado, singigi Gado, dansigi Gado. Dus hij ging echt uit zijn dak voor God. En soms heb je van die dagen toch, soms heb je een bepaalde doorbraak gehad. Of God heeft je gebed verhoord. Dat jij alleen weet hoe dankbaar je bent. Jij alleen weet wat het voor je betekent. Dus dat je aan Biggie Gado uitbundig. Dat zijn eigen vrouw naar hem keek. De afrouwen, Luku David. De afrouwen denkt dat ze heeft zang aan mij in die show. De Bijbel zegt, ze verklaarde hem gek. Met andere woorden, aanbid God zodanig dat mensen denken dat je gek wordt. Je moet het wel niet met opzet doen, hè. Nog op play, long man. Oh, Leandro heeft gezegd, ik moet gek doen voor God. Dat heb ik jullie niet gezegd, mensen. Maar als je vier heeft, doe alles aan Gigado. Ook al komt het gek over, heb lak aan mensen. Je doet het voor de Heer. Je weet waarvoor je het doet en je weet wat God voor je heeft gedaan. Je weet waaruit hij jou heeft gehaald. En daarom te met Gigado mine Lukusma. Het scheelt me weinig wat je wilt zeggen of wat je wilt denken. Ik weet wat hij voor mij betekent. Johannes 14 vers 1, uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. Johannes 14 vers 1.

Prabhu Sahai Bhai, Saptik Bhai, niemand anders dan Hij kan de mensen redden. Handelingen 4 vers 12, er is vandaag hoop voor u. Jezus Christus is onze redder, waar u ook doorheen gaat. Hij kan vergeving herstellen en nieuw leven geven. Er is maar één naam waarin redding te vinden is, de naam van Jezus. Vertrouwen vandaag op Hem en geef Hem de eerste plaats in uw leven. Jezus redt, er is hoop in Hem. Broeder Suren, Jai Masike. Brada Suren, langa mina yere nexi. Maar blij je weer te hebben in de happy hours. Ja, we representeren het Koninkrijk van God hier live vanuit de FM 945. Het is de radio waar we getuigen van Jezus. En dat is speciaal voor zij die hem nog niet kennen. Ook al willen mensen ons dwaas verroepen. En ook al willen ze ons gek verklaren. Jij weet waarom je doet. En je weet wat de Heer voor je betekent. Dus aanbid de Heer zonder naar mensen te kijken. Of zonder je druk te maken met wat mensen zeggen. Want voor hun bestaat God niet. En voor hun is God een fantasie. Weet je, met andere woorden. Het is raar dat mensen een fantasie kunnen volgen. Maar jij weet dat het meer dan een fantasie is. Je weet dat het de realiteit is. Je weet dat het de waarheid is. Dit is muziek uit de Antillen. De formatie Ito Martis. Terwijl je mag bellen, appen. Mensen, de lijnen die staan open. En we doen het samen in de happy hour, dus kom dan, kom dan. Middag allen, graag een mooie jaardaglied voor Alendi Demucha. Reminder voor haar als klasgenoot, altijd genoten van haar jaardag. Ze trakteerde vaak van zuster Maureen Derby. Ik denk dat ze nog steeds trakteert, maar alleen gaan we niet meer naar dezelfde school.

y tomarte smetcandela. Terwijl de lijnen openstaan, mensen, we feliciteren Alendi Damucha. We feliciteren Gino Lepenblad. We feliciteren Denise Churi, Marine Vibes en zuster Sietje uit Den Haag.

We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Tussen 1 en 2 doen we het interactief gedeelte. En na 2 uur krijg je de pokoes. Dus welkom. The blessings for what's poppin'. God zegen, bro. Ja, blessings, Marlon. Mr. Position. Wawaka, bro, Leandro. Ja, ja, ja, blessie, blessie. Zoals een lobby. Bika gado lobby sma sote tak agi e wang enkri piking, man piking, fu meki tak alasma de di e bribi ini eng, no musu go lasi mafu deng abi alibi futego, bika gado no seni e man piking kona gruntapu fu krutu libisma, mafu afo lusu deng, Johannes 3 vers 16 tot 17. Ja, dit is gewoon Surinaams. Wel leuk om te lezen hoor. Welkom als u net erbij bent. We doen nog altijd de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Ik wens u allen een fijn weekend. Ik wil ook Sue Ellen feliciteren, die is aanstaande zondagjarig. De felicitaties vanuit de happy hour.

4-2-2-6-5-0. 4-2-2-6-5-0 is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Groetjes uit Rotterdam. We gingen vroeger naar één kerk. Gemeente Dian. Deze persoon kent me, ja. De rier is Amma. Ik moet even kijken wie dit is. Maar dat klopt, ik ging vroeger naar Dian, ja. Vandaag nog gaf ik een getuigenis. Toen ik daar was en hoe de Heer tot me sprak. Ja, nee, ik ging wel naar Geersvleet. Maar zo af en toe ging ik naar Lelydorp. Of jij bent van Lelydorp, hè. Maar in elk geval, welkom erbij. Het is de Happy Hours live op de radio. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En vanaf 2 uur krijg je de pokoes. So welcome and enjoy it. De bedoeling is dat u mag bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Want als wij willens en weten zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Hebreeën 10 vers 26. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen.

Bless you, brother Lea, de groetjes vanuit het verkeer. Keep up the good work. Enjoy your weekend. En God zegen voor jou en alle luisteraars. De lijnen die staan open, mensen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat mag tot 2 uur. Op 422650 of 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. En om 2 uur gaan we naar de verplichtingen, de reclamebreak en daarna gaan we naar de pokus.

2 Samuel 22:33. God is mijn sterke kracht en hij heeft mijn weg volkomen geopend. Dat is Spreuken 2 Samuel 22:33. Efeze 4:2. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Efeze 4:2. Ja, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pagoes aanvragen. Dat is wat we doen in de happy hours. Dus welkom erbij. Roali, die zegt goedemiddag en een fijn weekend, Leandro. Ja, God bless you too. En welkom in de happy hours.

Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. Al de mensen die iets vieren. Ik denk aan Sue Ellen. Ik denk aan Gino Lepenblad. Denise Churi uit Frans-Guyana. We denken aan Marine Vibes. En zit je helemaal in Den Haag. En niet te vergeten Alendi Demucha. Die zijn de jarigen voor vandaag en ook dit weekend. Want sommige mensen zijn pas in het weekend jarig. Ook de blessings voor al de anniversaries. De mensen die in het huwelijk stappen. Ja, want volgens mij moet ik dit weekend draaien hoor. In Komowijnen is er een huwelijk. Dus ja, maar alleen kan ik even niet op de namen komen van die mensen. Maar een goede vaart en ja, gefeliciteerd. En keep up the good work. Laten we de Heer blijven gehoorzamen mensen. Is jouw prioriteit. Het eerste en het belangrijkste wat u moet doen als gelovige is God gehoorzamen. God heeft liever gehoorzaamheid dan offers. Zolang u in gehoorzaamheid leeft, dan ben je goed bezig. Zet God op de eerste plaats. Hou zijn woord hoog in je leven. Dan komt het goed. Hij zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alles dat je nodig hebt, zal hij daarin voorzien.

0: Alejandro, kan je gado lukken van Marlon van Dalen voor de luisteraars voor me afdraaien? Voordat ik je vormde in de moederschoot had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep, nee heren, heer mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de heren antwoordde, zeg niet ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden. Spreekt de heren Jeremia 1 vers 5 tot 8. Ja, dat is een roeping van een profeet. En daar staat dus daar staat de taak van een profeet geschreven. Voor de mensen die afvragen, wat is een profeet? Nou kun je lezen Jeremia 1 vers 5 tot 8. De groetjes van Jair. God zegen, brada. Welkom in de happy hours. Ook de groetjes voor Hesdi. Goedemiddag en een fijn weekend, Leandro. Ja, goedemiddag. Welkom guys en enjoy the happy hours. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. Natuurlijk ook de groetjes voor de mensen in de ziekenhuizen en de gevangenissen. Brada Faye Firi, dat is een AI-version van deze song gedaan door Prishan. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. En natuurlijk bent u vrij om een bijdrage te leveren.
1: Hebt u het niet gehoord?
0: We zegenen wederom ook alle antichristenen. Alle mensen die door een of ander geest bezeten zijn. Ook die mensen zijn om ons heen. Dus laten we blijven bidden voor ze. Laten we ze blijven liefhebben. Omdat ze blind zijn. Ze zijn, ze zijn onwetend. Ze worden gedreven door een kracht, door een geest. En we kunnen ze niet daarvoor kwalijk nemen. Dus laten we blijven bidden voor ze. Mekoe streek je desma, mek de

0: O dood, waar is uw engel? O graf, waar is uw overwinning? De engel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar dankzij God die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 15 vers 55 tot 57. Het is 7 minuten over half 2.
1: Zelfs jonge mensen zullen moe worden en uitgeput raken. Zelfs jonge mannen zullen struikelen en vallen. Maar mensen die op de Heer vertrouwen zullen nieuwe kracht krijgen. Als een arend zul je opstaan.

0: Muziek uit Nederland. Dit is DJ Howard D. Met nieuwe energy. Deze man wacht op me daar, hè. Ik heb gezegd, Howard, als je me daar nodig hebt, dan moet je tickets sturen, dan kom ik. Maar deze man wacht op me. Er zijn enkele projecten die we daar willen samen doen. Hij is trouwens heel actief daar. Net zoals ik actief ben hier als gospel DJ, is Howard D. heel erg actief daar in Amsterdam. Dus de blessings. Hij origineel lacht. Ja, toch, is waar toch.
1: Nee, we vallen leer, zij 40831 OT. De beat een IP, met je boy Howard D.
2: Ja, we heren gewoon met die nieuwe technologie.
1: En dan voel je het niet, dan luister je toch niet. Als God maar met ons doorgaat, dan verdwijnen we van de beat.
0: Hi, welkom erbij, Shamor.

Wie de heren verwachten, putten nieuwe kracht. En dat hebben we elke dag nodig. We hebben dat elke dag nodig. Oh, oké. Nou, moeder en zoon, die zijn in de live.

ja, al die dingen die mensen zeggen, zolang je komt, dan moet je ons melden. Dus God bepaalt. God weet dat ik open en beschikbaar ben. Dus wanneer het zover is, komt wel goed.

Dit is Nova en Abioni met Mina Ofika. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio, mensen, de lijnen die staan open. Mensen, geniet van uw weekend. Breng wat quality time door met je geliefde. Vooral de mensen die de hele week door druk zijn. Maar los van je geliefde, je hebt ook rust nodig. Je moet ook weer tot adem komen. Je moet een beetje ontspannen. In een koude koa heerdee. Nee, is niet goed voor je lichaam. Je hebt die ontspanning nodig. Je hebt die rust nodig. Dus neem een time-out. Tenminste één dag in de week. Het is trouwens ook Bijbels. God zegt, je moet rusten. 6 dagen is om te werken. 1 dag is om te rusten. Laat bezorgdheid jouw leven niet bepalen. Maar blijf in de rust. Of je laat je door bezorgdheid leiden. Of je leeft in de rust. Maar weet je, ik kan niet zonder mijn rust, man. Ik kan niet zonder mijn vrede. Ik moet rust en vrede hebben in mijn hart. In alles dat ik doe, moet ik rust en vrede ervaren. Anders wil ik het niet doen. Ja, dan ga je stressen, toch? En dan ga je... Je gaat lelijk doen. Je gaat chagrijnig doen. Je gaat onbeschoft doen. Je gaat je karaktereigenschappen verliezen. Want dan op een gegeven moment dat irritatie jou tik, abra. Je gaat lelijk overkomen. Mensen gaan denken, waarom is deze man zo onbeschoft? Hij verdraagt niet. Maar eigenlijk ben je niet zo van nature. Maar je hebt je rust kwijtgeraakt. Je bent druk bezig. De groetjes voor Simeon. Middag broeder Leandro. Ja, Simon, welkom erbij.

Galaten 5 vers 22 tot 22. Nee, Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Middag allemaal, precies dat. Ik moest rusten van de dochter. Stress, tik me. Bloeddruk hoog, maar prijs God. Het gaat weer de goede kant op. Ik heb zo een tekst. Cindy, dus ik wilde je vandaag nog persoonlijk appen. Heer Wiki Unoshi, happy hour. Snap je, happy hour? Heb je dat probleem? Heb je die problemen niet, hè? Ik dacht al van, Cindy heeft het druk op het werk. Want normaliter stuurt Cindy bijbelteksten in de happy hour. Maar wanneer je er geen bijbelteksten ziet sturen, dan is ze bezig op het werk. Dan is lolo van waarom de afdeling, hoe naar de afdeling. Maar dat was maar een dag of twee, maar we hebben er bijna hele week die gezien. Dus ik dacht van, boy, Cindy heeft het zo druk, dat ze geen ruimte heeft voor andere dingen. Maar ja, aan de andere kant zijn de mensen op het werk. Dus je mag niet, ik althans mag niemand kwalijk nemen en ik mag niets van niemand eisen. Het is mijn werk. En daarom waardeer ik wanneer jullie een bijdrage leveren. En wanneer jullie erbij komen. Dat u participeert. Maar God all bless you, want we doen zijn werk. Dit is zijn station. Wat we hier doen, doen we voor de heren. En dan gewoon entertainment. Nee, we zijn niet als andere stations. Die gericht is op winst maken. En die gericht is op mensen vermaken. Die gericht is op radioshow. Nee, we zijn wel een radioshow. Maar de bedoeling is om het evangelie te verkondigen. Matthäus 5 vers 16. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Risto Abiteng met Konagado. Blessings, lieve broer. We luisteren uit Saron. Bemoediging, ik ben de God van al wat leef. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Nee, niks is te wonderlijk voor onze God. Blessings, iedereen. Kom van zuster Steffens. Mensen, mag ik jullie vragen om mee te

bit of a studio. Want ik wacht nog steeds op mijn broeder. Die man heeft het verschrikkelijk druk. Dat hij niet eens bij me kan komen om iets kleins af te ronden. Hij moet alleen lijsten plakken. Hè. Hij moet lijsten plakken. Dan ben ik in feite al klaar met het gebouw. Dus biggie tak ama Abib Kirusher. Biggie tak ama kisi gelegenheid voor kom. Ik kan er staan bekijken. Hij heeft het toegezegd. Hij heeft het beloofd. Maar weet je, je hebt een bedrijf, je hebt kosten, je hebt arbeiders om te betalen. Dus als die man grote projecten krijgt, dan gaat hij dat niet laten liggen om bij mij te komen. Want bij mij moet hij maar even iets doen en hij gaat daar geen winst maken, want hij heeft het toegezegd, hij heeft het beloofd. Maar aan de andere kant zijn we ook maanden verder. Is Demi Bella maar met hem, maar broer, kijk, ik snap het. Maar ik wil ook verder. Ik wil ook beginnen. En hij begrijpt het ook. Want hij weet wat hij belooft en hij wil zijn belofte nakomen. Dus mensen, bid voor hem, bid voor hem. Laten we bidden dat hij gauw mag langskomen om die lijsten te plakken voor mijn plafond. Dan gaan we verder. Want dat maangat moet ook dichtgemaakt worden. Isabi, dat we gaan varen, want daarom kan ik nog niet echt beginnen. Dus laten we bidden dat God om ik passie. Dat God hem die ruimte geeft en dat God hem op het hart drukt om te komen. Goedemiddag Leandro, mag ik wederom mijn lobby van Prishan? Bestem voor ieder die ware liefde ervaren of willen ervaren van de Heer Jezus. Fijn weekend, zo'n lobby. Ja, dag Sylvie. Welkom in de happy hour.

0: Beter nu en dan een beetje rust, dan steeds meer hard werken en zinloos gejaagd. Prediker 4 vers 16. Wat heerlijk is het om hier radio te maken voor de Heer, man. Is voor mij gewoon het beste werk dat ik ooit gevonden heb. Is niet de best betaalde, maar is wel het meest heerlijke. Het is een voorrecht. En eigenlijk is het betaald, maar in een andere vorm. Want in God bless me is het niet in rijkdom uit te drukken. Het is niet in goud en zilver uit te drukken. Dus ik ben rijk in de Heer. En dat nou wat rijkdom bak anomoni wang. Maar ook rust, ook vrede, ook gezondheid, ook leven en overvloed. Met de studio, goedemiddag.
1: Hi, met oma Afo.
0: Welkom in de
1: uit. Eindelijk kan ik bellen. Oké. En groetjes en veel liefs aan iedereen die luistert naar Shalom. Ja?
0: Amen. Welkom in de uitzending.
1: Ja, het is eindelijk gelukt, want mijn dochter is net gekomen. En ze wees me dat ik op dit toestel jou ook kan krijgen. Dat is een ander toestel hier.
0: Ja, dit is een huisnummer en u klinkt veel beter dan voorheen. Alleen...
1: Behalve dat het is een ander toestel.
0: Ja.
1: Maar ik wist niet dat het zo makkelijk kon.
0: Oké, maar alleen hebben we een ander probleem. Uw radio is wel een beetje te luid aan.
1: Ja, maar daar kan ik niet aan. Oh, daar kan ik niet aan doen.
0: U kunt het niet zachter zetten, hoor?
1: Afzetten.
0: Oh, oké. Wacht, laat me op volume, want anders krijgen we een fluitend geluid in de uitzending. Ja, gaat uw gang.
1: Oké.
0: Okay. Zeg het maar.
1: Hartelijke groetjes.
0: Ja.
1: Heel veel liefs voor jou. En we vragen het allerbeste aan de Heer. Hoor.
0: Oké.
1: Okay. En hij gaat het doen voor je, want je bent een van zijn lieve kinderen.
0: Ja, wij allemaal.
1: Ja, maar je bent de liefste.
0: Dat is uw mening, en dat mag.
1: Dat is mijn keus, ja. Ja. Oké. Okay. Doei.
0: Abon, blessie.
1: Dank lied, hoor.
0: Oké, okay, staat voor u genoteerd.
1: Ja, bedoel
0: dat. Een fijn weekend.
1: Dank u wel.
0: Abon. Ja, dank u wel. Yes, en dat is oma Afo. We hebben er eindelijk helder gehoord. Eindelijk kon ik elk woord verstaan. Dat was niet het geval, want ze belde met een mobiele nummer. En het was een beetje onduidelijk, waarschijnlijk verbinding. Maar nu belt ze met een vaste lijn en we horen elk woord helder. Ja, dan is het fijn om zo te communiceren, toch? Ik vind het lastig wanneer ik... ik weet je, in Nederland heb ik dat probleem. Ja, dag Drouw, Cheryl, alles goed? Dag Cheryl, welkom erbij. Weet je, in Nederland heb ik soms moeilijk om die mensen te verstaan. Weet je, wanneer ze zo begint te praten en hun tong begint te draaien, dan kun je moeilijk de mensen verstaan. Weet je, en wanneer ik twee keer heb gezegd, wat zeg je? En je zegt, je praat weer en ik versta je niet. Ga ik zeggen, oké, is goed. Ik vind het lastig om 3, 4, 5 keren te vragen, wat zeg je? Ik vind dat irritant. Dus weet je, voordat ik de derde keer ga vragen wat zei je, ga ik zeggen oké, is goed. Maar vraag me niet wat ik heb verstaan. Want dan ga ik zeggen ik weet het niet.

Psalmen 142, vers 5. Ik zag uit ter gerechtigheid. En ziet, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. Awan dik moto na loktu bigi mor ala trawang. Ma asma di de fugrontapu na fugrontapu. Dat meki a eshi ala sani grontapu fasi. Awani dik moto na hemel e verteri fusan ashi nanga sang ayere. Ma no asma e bribi sang aitaki. Johannes 3 vers 31 tot 32.

0: Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap niet daarin, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Efeze 6, vers 18. Blessings, bro Lea. Niet alleen de allerliefste, ook uniek. Dag Florence, welkom erbij. Ayere draaitongo en lafu. Zuster Sietje, u lacht me uit. No? Maar zuster Sietje, sapsa met. Ja, maar if ik tanda peluku, if, als je in Holland woont, dan raak je gewend toch. Dat je gwinti, dat je verstand is, mama. Maar als je goed dat pas in je verstand draaitongo. Draaitongo is weer een ander soort Nederlands. Hè. Kijk, wij praten hier Nederlands, helder Nederlands. In Nederlands praten ze draaitongo Nederlands. Ik noem dat draaitongo Nederlands. Het is Nederlands met een accent, een Nederlands accent. Broeder Lepenblad wordt van harte gefeliciteerd door Logos International. Bogo bogo blessie. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nee, absoluut niet. We moeten op de herder vertrouwen, hij zal ons altijd naar de juiste plek leiden. Hé, de tijd jongen. We hebben nog 7 minuten mensen. Nog 7 minuten om samen te bemoedigen. 2 Samuel 22 vers 33. God is mijn sterke kracht en hij heeft mijn weg volkomen geopend. Met de studio.
1: Dag broeder.
0: Ja, goedemiddag. We hebben aan de lijn.
1: Oh,
0: welkom erbij.
1: Fak Sabaolo.
0: Ja, als... Oh, yo, PBD.
1: Mijn telefoon was niet in orde.
0: Je telefoon was niet in orde?
1: Nee.
0: Zolang,
1: jawel.
0: De laatste keer toen je had gebeld, dan hadden we nog geen geasfalteerde wegen in Suriname.
1: Ja, doe je maar grappen.
0: Nee, is dat gevoel dat ik heb toch. Ik, het kan dat ik me vergis, maar dat samen je denk je toch. Is. Maar welkom
1: erbij. Ik luister elke dag en nacht.
0: Welkom erbij Helen, we hebben je gemist. Welkom terug.
1: Ja, maar ik heb jullie ook gemist, maar ik luister elke dag. Hè.
0: Oh, dat wat ik je belko alla die bakken, hoor.
1: Zeker.
0: Oké. Blij dat te horen.
1: Ruimte krijg.
0: Oké, alsjeblieft, zeg het maar. Wat ga je doen voor de luisteraar?
1: Ik wens ze een fijne dag toe.
0: Ja.
1: En ik wil ze bemoedigen om op God te blijven focussen.
0: Oké.
1: En op die noden, die problemen die er zijn.
0: Mm.
1: Want Christus woont in hun.
0: Amen.
1: Jawel.
0: Nou, geweldig.
1: Mag ik dat lied van Abioni horen?
0: Abioni,
1: dat nieuwe lied.
0: Minaufika.
1: Jawel.
0: Oké, staat genoteerd.
1: Ik bestem voor ieder die luistert.
0: Abo.
1: In bijzonder zuster Sietje.
0: Oké. Oh, je kent zuster Sietje ook nog?
1: Jawel.
0: Oh.
1: Van de radio.
0: Oké. Abo, blessie en geniet ervan.
1: U ook een gezegend weekend voor iedereen, u en familie.
0: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
1: Dag, broer Leandro.
0: Ja, dag Helen. Ja, Helen belt een keertje elke dag en plotseling al verdwijnt. En vandaag weer na lang hebben we er in de eten. 5 minuten voor 2. AUB en Polonaise voor Florence. Er zullen zware aardbevingen komen met hongersnoden en epidemieën, ziektes, alom. En er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Lucas 21 vers 11. Mensen, we leven in de laatste dagen. U gelooft het of niet, u accepteert dat of niet. Ik heb wel die overtuiging als ik kijk naar wat de Bijbel zegt over de laatste dagen. En als ik kijk wat er gebeurt om ons heen. Dan zie ik overeenkomsten. En wie oren heeft, die horen. Ik wil jullie niet bang maken. Dat is niet mijn intentie. Maar ik wil wel dat je op je hoede bent. En dat je klaar staat. Dat je klaar maakt. En dat je alert bent. Belangrijk, je moet doen mee deel. Dank de zuster voor mij, zo lief. God zegen haar rijkelijk. Ja, kom van zuster Sietje. Ik wil nogmaals de felicitaties doen voordat we gaan afsluiten. Want we hebben nog 3 minuten. Brada Juno Lepenblad is vandaag jarig. Denise Churi uit Frans-Guyana. Marine Vibes. Zuster Sietje uit Den Haag. Alendi Damucha. Ja, dat zijn alle jarigen voor dit weekend. God bless you. Geniet ervan. Gefeliciteerd. Victor Huyvik met Joy is Coming. Zometeen gaan we naar de Pokus mensen. Om 2 uur, dan sluiten we dit gedeelte af. God van hoop, in mijn zwakheid wend ik mij tot u. Uw belofte zijn waar en uw liefde is eeuwig. Geef mij de kracht om deze ziekte het hoofd te bieden. U bent mijn schuilplaats in tijden van nood. Omring mij met uw vrede en uw helende kracht. Uw genade is mijn anker in deze storm. In Jezus' naam bidden we. Amen. Het verstand des mensen verstrekt zijn toren. En zijn sieraad is de overtreding voorbij te gaan. Spreuken 19, vers 11. De Bijbelteksten blijven binnenkomen. We hebben tot 2 uur. Wees verblijd in de hoop. Geduldig in de verdrukking. Volhardend in het gebed. Romeinen 12 vers 12. Blessings en lobby. Ja, bedankt voor jouw bijdrage, Sindri. En hopelijk heb je het komende week mee. Trouwens, je moet rusten. De dochter zegt dat je moet rusten. Dus inego roko. Met andere woorden, we verwachten je op de radio. Nou, we gaan zo meteen eruit, mensen. We hebben nog 2 minuten. 2 minuten voor dit gedeelte. Sylvie zegt, is niet om bang te zijn, but to get serious. Ja, inderdaad. Trouwens, vrees, de Bijbel zegt, waar vrees is, is er geen liefde. Inokande wampkief gade de libanga vrede, je libanga angst. Nee, dat wil zeggen, je kent God niet. Want if is up gado, if is up for gado, loop you. En als je weet hoe God het met je meent, ga je niet bang zijn. Want dat wil zeggen, je bent veilig, je staat aan de juiste kant. Het moment dat er angst is, wil zeggen dat er iets in jou niet klopt. Je moet gaan werken aan jezelf. Er is iets dat je in orde moet maken. Maar angst, zolang we angst deed op, was aan de boom. Want angst, je mag niet angstig zijn. Dus, laten we blijven werken aan onszelf, mensen. Laten we orde handhaven. Goedemiddag, broeder, tot Arjan Ramdas. Mag ik een Hindi lied van Prins Joshua? Is geen prim, maar prins. Dus dat weet je het, brada. Kom zeker goed. Mensen, we moeten eruit. Ja, Fredio, je mag alsnog hoor, want ik ga die pokus nu programmeren. Ik hoop dat er nog ruimte is. Maar je mag het proberen. Mensen, de tijd zit erop. Het is bijna 2 uur. Net nog enkele seconden te gaan. Ik wil de appers, de bellers bedanken, al de participanten, al de deelnemers. Dank u wel voor uw bijdrage op deze vrijdag van 28 augustus 2026. Dit is de laatste, naar me kijken. Nee, maandag is de laatste aflevering in augustus, want september begint op dinsdag. Dus we groeten voor wat betreft deze week en deze vrijdag van 28 augustus. Ik ben Leandro Martosuikjo. Samen met u mochten we de happy hour doen. En ik wil u bedanken voor uw bijdrage. Heb een fijn weekend. Al de jarigen gefeliciteerd. Geniet van je dag. En geniet van de zegen. Tot maandag. Love you. Bye bye. En stay happy.
2: Het is 2 uur.
0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.
2: Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
4: Naar Telesur Mobiel Postpaid en enjoy. Unlimited data, calls, sms, gratis belavonden en weekenden. Telesur, keeping us in touch.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: het al aanzet.
1: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected al aanzet.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected al aanzet. Enjoy affordable connectivity.
1: Keeping us in touch.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
5: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 81223K.

0: Thread Direct for you, Ultima Hamak.
1: Boy, mi mga Clara, uso. Mala sa Oppo Praise. Pero sabi chat ko, Smara, kami suku kualite ito.
2: Hey, brur, no stress you a day, ino yere. Historex abuan new Fairfi. Fairfi.
1: Huh?
2: Fairfi.
1: Fairfi? Da sa dati?
2: Fairfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tulis mi tegi ba. Fairfi. Na anyu merek to. En a Fairfi disi. G.U. na fordelak tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a Fairfi er. Fairfi, by Historex.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Samen zuinig. Water voor iedereen. Extreme droogte kan onze drinkwatervoorziening onder druk zetten. Daarom vraagt de SWM iedereen om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Thuis, op het werk, overal. Want drinkwater is geen onbeperkte bron. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
4: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
5: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Iemand schreef eens: liefde is blind, maar het huwelijk opent je ogen. En zo is het. In het huwelijk ontdek je bij elkaar de minnetjes, de onvolkomenheden. Trots bijvoorbeeld, waardoor vergeving vragen een probleem is. Of egoïsme, waardoor niet aan de ander wordt gedacht. Of ongedisciplineerd zijn, waardoor de ander gestrest raakt.

0: of veel eisend of chagrijnig zijn, waardoor de ander uitgeblust raakt. Of een scherpe tong, waardoor de angst de ander om het hart slaat wanneer je begint. Of een pietje precies, waardoor de ander moedeloos wordt. Erken de minnetjes. Bespreek deze trekken met je partner. Zoek u masra. En vraag om hulp als jullie er niet uitkomen. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Ye ye fu mastra de ila presidia.

sommige tijden lijkt het alsof ik de moed wil opgeven, maar ik ben nog steeds hier. Er waren tijden waar ik rondliep met een minderwaardigheidscomplex, maar ik sta nog steeds hier. Maar voor mij maakt het helemaal niet uit als ik pijn moet lijden, omdat ik God één ding heb beloofd. Ik geef niet op. Yeah.

0: liefde, oprechtheid, meer van goedheid en gehoorzaamheid. Ik wil meer van u, omdat ik iets mis. U alleen kan weten wat er met mij is. Ik verlang naar herstel en perfectie. Nieuwe denkwijze zonder infectie. Wezen woorden met inhoud en orde. Zo zachtmoedig als u wil ik worden. Ik verlang bij u te blijven als mijn houvast. Ik laat nooit los van u omdat de schoen mee past. U bent bezig mee te vormen in de hete oven. Het vuur is aan, niets of niemand kan het uitdoven. Mijn leven is van u.
1: Maar... Shalom. Inspiration FM, ons station.

atanga natu aebi yesabi pefucha ingo.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: vandaag heb ik het. Hoe gaat het met jullie? Goed toch? Ik ben zuster Yolanda. En vandaag ben ik samen met Happy Kid Danja en Ezekiel. We gaan samen God groot maken. De vertelling van de week gaat over Johannes King. Wie heeft onthouden waarover de vertelling gaat? Wie wil mij wat vertellen?
1: Ik, zuster Yolanda. Ik ken de Bijbeltekst. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van mij weet. Kijk in mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerd doe. En help me om weer te leven zoals u het wil.
0: Goed zo, geweldig hoor.
2: Zuster, ik ken de Bijbeltekst ook. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerds doe. En help me om weer te leven zoals u het wil.
0: Geweldig, geweldig, geweldig. Zo, wie weet waar Johannes King bleef?
1: Ik, zuster. Johannes King bleef in een dorp Maripastoon.
0: En hoe heette Johannes King vroeger?
1: Hij heette Adiri en hij had als roepnaam King. Veel later had hij als doopnaam Johannes. En vanaf toen heette hij Johannes King.
0: Een doopnaam?
1: Ja, zuster Yolanda, King kende de Heer Jezus niet. De mensen van Maripastoon wisten niets over Jezus. Er was geen kerk daar, zuster. Maar God deed een wonder. King was heel erg ziek. Hij dacht zelf dat hij niet meer beter zou worden. Maar hij kreeg een droom van God. Hij zag een smalle deur. Het was heel mooi. Alles was van diamant en goud. En King mocht binnen. En dat was de hemel. Alles was heel mooi. King voelde zich gelukkig. En zijn ziekte verdween. Dat was een wonder.
0: Goed zo is hij hier.
2: Zuster, maar King zag ook de hel. Bij de hel was er een brede deur. En daar was het verschrikkelijk heet. King was bang. Hij wilde echt niet daar blijven. Zo leerde Jezus hem wat goed en kwaad is. En dat hij moest stoppen met alle verkeerde dingen. Zuster, King ging naar Lukumang en hij diende afgoden. Zuster, die afgod was een slang.
0: Oei.
1: Zuster, King moest de mensen over de hemel en de hel vertellen. Hij moest ze leren wat zonde is. King geloofde vanaf toen in de Heere Jezus. Hij kreeg ook een Bijbel. Hij las zijn Bijbel en hij leerde ook de mensen in het dorp over de Heere Jezus. Hij leerde ze ook om te stoppen met alle verkeerde dingen. Ze mochten niet naar de Lukumang en ze mochten de slang niet dienen. King kreeg weer een droom. En dit keer zei God dat hij een kerk moest bezoeken en moest dopen. Hij moest zelf zijn dorp verlaten. King was gehoorzaam. Hij deed precies wat God van zei. En vanaf toen heette hij Johannes King.
0: Geweldig hoor, geweldig. Happy Kids. Johannes King heeft het niet makkelijk gehad in Maripastoon. Maar hij hield vol en God zegende hem. Op een dag was er iets gebeurd waardoor hij zo boos was dat hij alle afgodhuisjes afbrak. En hij gooide alle afgodische dingen van de mensen in de rivier. Wat hij niet kon weggooien, had hij verbrand. Daarna bad hij voor het heel dorp. Vanaf toen waren de mensen heel erg blij. Iedereen voelde dat de boze geesten er niet meer waren. De mensen begonnen de Heere Jezus te dienen. Wanneer King sprak over de Heere God, luisterden de mensen aandachtig. De mensen van Maripastoon hebben heel hard hun best gedaan om een kerk te bouwen midden in het dorp. Niet alle mensen geloofden nog, maar heel veel gingen naar de kerk. Zelfs de mensen die de afgoden dienden. Na 4 jaar kregen ze bezoek van hun gramang. Het hele dorp kwam erbij. Er was kerkdienst. Ze hadden gezongen en gebeden. En de gramang stond op. En hij ging naar King Heipad. Happy Kids, de gramang sprak tot God. Hij zei, ik ben de gramang, maar ik ben niets. U, o God, hebt mij aangesteld als uw knecht, zodat ik het volk mag leiden. Maar Heer, ik heb de kwade goden van mijn vader en moeder aangenomen. Ik ben ongehoorzaam geweest aan u. De afgoderij en al die obja's hebben gemaakt dat wij ongehoorzaam zijn geweest. Ach Heer, zoals ik mij omkeer en mijn gezicht toekeer, zo keer ik af van alle duivelse werken. We willen niet meer te maken hebben met afgoderij. Ik wist het niet beter. Daarom was ik zo oneerbiedig tegen u. Maar nu ken ik mijn schuld. Houdt u mij vast dat ik in u geloof en dat ik mij niet meer omdraai, maar gehoorzaam ben. Heer, nu wil ik u alleen dienen. U moet mij helpen om mijn kinderen voor uw aangezicht te brengen. Happy Kids, wat leren we uit de vertelling? De gramang is een mooi voorbeeld. Hij heeft toegegeven dat hij in zonde leefde. Hij heeft toegegeven dat hij ongehoorzaam was aan God. Hij vroeg om vergeving. Hij heeft ook voor het heel volk, het heel dorp gebeden. En ook heeft hij gezegd dat hij stopt met alle verkeerde dingen en voor Jezus kiest. Happy Kids, we moeten Gods wil doen. We moeten veranderen. En om te veranderen, moeten we spijt hebben van al onze zonden. We moeten God om vergeving vragen en alles vertellen aan God. Happy Kids, wat is zonde ook alweer? Zonde is alles wat we doen, alles wat we zeggen of denken dat tegen Gods wil is. Gaan we samen bidden, Happy Kids? Heer, dank u wel voor de vertelling van Johannes King. Dank u wel dat u tot ons spreekt en ons duidelijk maakt dat wij tot u moeten komen met onze zondig hart. Help ons om te doen wat u wil. Help ons, o Vader, om nee te zeggen tegen de zonde. Vader, was ons schoon met uw bloed. Vergeef ons van alle zonden. We willen blijven bij u. Zegent u ons, o Vader, in Jezus' naam. Amen. Happy Kids, ken jij de Bijbeltekst nog? Ja, toch? Als Danja en Ezekiel dat kunnen, kan jij dat ook. Lees het vaker over. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerd doe. En help me om weer te leven zoals u het wil. Onthouden, Happy Kids. Zo, dat was het voor deze week. Geniet nog van enkele gospelliedjes. Blijf afgestemd op Radio Shalom. Een happy weekend, Happy Kids. Doei doei, tot de volgende keer.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
5: Zranazani. Naskip. Na view.
6: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel's visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit

eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Voor Got Talent 2026. Je kan tijdens elke show

beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Jesus said, come to me, all of you from whom and the last saying, exalt your skin, nader tot me, and exalt tot you naderen. Zo zegt de Heer.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Tele sur fiber. Tele sur fiber. Are you ready for the new normal? Switch naar Telesur Mobiel Postpaid en enjoy. Unlimited data, calls, sms, gratis belavonden en weekenden. Telesur, keeping us in touch.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
5: You're listening to radio Shalom 94.5 FM.

hoofd gebogen. Het is weer mislukt. Ik wilde op de wolken zitten, maar ik belandde in het diepe put. Waar is de optimist in mij? Teleurstellingen, en nu maak ik een diepe zucht. Onverwacht, dus iedereen ziet nu mijn vies gezicht. Ik ben op zoek naar de optimist in mij.

0: n-ar optimist in me.
1: Elk probleem heeft de oplossing. En in elk dal is er een gat. In elk duisternis is er licht. Maar als je je hoofd buigt, hoe ga je weten wat voor je is? En ik weet, je bent bedroefd, maar pijn vertoeft. Dus geef niet op. Alles behalve de dood is er om je sterker te maken. God heeft een plan met al deze donkere dagen. Hij is de optimist in mij.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 8:00.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen
1: aanbesteld, Rowee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone chimboy ting. Dat denk ik wel haastig niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Boy, mi clara ozo. Maar dat is een op prijs. Dus heb je chip kost, Mara? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
6: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuanyo verfi. Verfi.
5: Hè?
6: Verfi.
5: Verfi? Dat is dat die.
6: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies mi tegi, bab. Verfi. Na anyo merk top. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jo bouw. Dus, if mi bede you. Mibo ver van haar verfiaar. Verfi by Historex.
7: Switch naar Telesur Mobiel Postpaid en enjoy. Unlimited data, calls, sms, gratis belavonden en weekenden. Telesur, keeping us in touch.
8: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
9: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, Shalom.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dat je skin go de ette gezond toe? De geest van leukens, hij valt ook toe ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar, gezinnen brokken. People libi e brocco, wa heri kondre kan brocco, door leugens. Lei, zo so lei, dan lei moffo voor people. I verspreid moro snel, moro waarheid. Te jo taki waarheid, smano wa arki. Maar taki lei, verteri lei, alles mak een arki jo, alles mak een arki jo. Ik heb het persoonlijk ervaren. Je nou afvoedt no als man not. Kan je als man een sabio schrijven? Maar daar is zo many lei voor taki. Daar is zo many lei voor verspreid. Panja alle soorten lei. Links en rechts lei. Lei moffo. Nou wat gevaarlijk, Sani. Giwanasi. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk, Sani. Giewa gezin. Lei moffo. Campagne wat heer kondre. Chari chaos. En verwarring. Lei. Lei. Overal you can see lei. Overal you can smeri. Lei. Overal you can jere. Lei. Lei de links en lei de rechts. Lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer. Zo so lei. Lei moffo, en chari, hungry, kong. Lei moffo, en chari, lei, vernietiging, kong. Lei. Zodra was ma op een moffo tegenwoordig, na zo so lei je eiere. Fake news, nep news. Lei nieuwsu. Tiden verkondigt lei. En tiden klari panja lei. Den e praxeri. A resultaat. Den e praxeri. Die nagevolgens. Den e praxeri. Sa lei ken veroorzaak. Panja lei abrawasma. Snel. Panja lei abrawasma. Makkelijk. Panja lei abrawasma, hij go snel snel. Maar te je ba panja lei abrawasma, dan sa je abna inatori. So voordeel je habi, te je panja lei abrawasuma. So voordeel je habi, te je broko van traman gesin nanga je lei. So voordeel je habi. De je draai was ma verstand nanga je lei. We zien om een isma, de me las de verstand. De me las de verstand, de ne denki na. Ze denken niet na, de ne praxeri fos den taki. Te je go tak was sani, praxeri eerst zei go taki. Zei go taki, ade berust op waarheid, of ade tap lei. Voor people, voor sma, de me taki lei, of de me verteer van tori, om de jere tori voor een trasma. De no verifiere tori, de no checka tori, de no onderzoeka tori, de no lukuiva tori, boom. Maar de jere no mo. Jere, de jere no mo. De jere no mo. Kondre lei nang asmasa lob yere tori. Yo lob yere tori, yo kisi tori fo yere. Mar te yo yere a tori, and yo kisu an tori fo yere, fos yo panya a tori, like mofo koranti, fos yo panya a tori, like the news media, fosse pagnatori, le che mofo e dio rocco, fosse pagnatori, fra che ega af. A tori sa miere, is it waarheid? Ade et? Is it geverifieerd? Bewijs de natori sa motaki? Verificatie de natori? Is het echt? Of heb ik het gehoord van Jan, Piet en Klaas? Terwijl misabi Jan, Piet en Klaas loopt dat klei. En Jan, Piet en Klaas verteer me van tori. En nu me go verteer die van trasma zonder verdenking. Je las je verstaan. Je las je denken. Je neemt praxerie zo'n schade. Zo'n schade. Je kan met pesa. Zo'n schade ook door dat tori zei otaki. Maar no, je loopt hier de tori en je loopt je tori. Want zolang je nog die tori, in een vier boom. Zo, voor de people de. Voor de people, zolang je nog hier een tori, voor die een tori, in een vier boom. Einde van de dag moest op een tori voor die. Wens je tori naar lei? Wens je tori naar de schrijfmaking? Want heb je een fabriek voor meki lei? Oh, dat is die lei. Dat is een tori. Dat is een tori omdat je een tori man. De sabi tori man loopt die tori. Zo den loopt die tori, want een tori man. En tori man lai na kondre. Tori man lai in je beauty. Tori man lai na je rocke precies schrijfje. Want allemaal logitori. De logitori met verschillende bedoelingen. Ja, smagitori met verschillende bedoelingen. If one smash you, then I love you, then I sap, then I want you, then I mat, then I want you, then drop it, then den sabi fa, then ga fin one tori, forgive you, of, I don't forgive you, maar verspreid, for verspreid na trouwen. So that trouwen can begin denki hungry for you, and denki lay for you, and denki doti for you. And a tori this is a yogi, is op leukens berust. Leukens is a dodelijke iets. You weet je, for lay, give you mati. For lay, give you brada. For lay, give you sisa. For lay, give you geloven, genoten. Of for lay, gewoon like walibisma. Is a gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma en kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo, kan vernietig moro erk wapen, moro erk geweer, moro erk explosie, moro erk bom. Moro erk, sali sanken, chari, chaos en vernietiging. Lei, moro erk. Lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat heet hè, alle tori zijn kom op uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens. Soms, het lijkt alsof hij gaat zonder verkiezing straffen. Maar een leuke achtige mens. Met een leuke achtig mond. Met leuke achtig woorden. Vinding straf. Want wat u zei met uw mond. Wat u zei met uw woorden. Wat u zei. Het zij in woord of in daad. U zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit. De derde wet van Newton. Je kent Newton. De derde wet van Newton. Voor iedere actie. Wat reactie de. What goes around. Comes around. What you sight. Zal je oosten. Je doet boom. Ik ga vind boom. Anotamare, maar je vind boom. You do hungry. Hungry will commit you. You did your honor. Give one trauma. Jy ke fadon gona in. No put spikri in your mati saka. No put spikri in your mati suzu. If you no man tak bon, no tak hungry. If you no man do bon, no do hungry. If you no man taki bon, no taki lay. It is tijd, hoog tijd. It is the tijd dat we char wan kinky in we egi moffo, in we egi wortu, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen en beërf zegen in Jezus Christus naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezekende plaats te komen. Molenpad 52. U bent van harte welkom. U bent een man. U bent een vrouw. U bent iemand anders. Iets anders. U bent welkom. Welkom. In de gezekende plaats. Waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn wij nog steeds in leven. Want de waarheid maakt ons vrij. En geeft ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur. Woensdagavond 6 uur. Aan het Molenpad. Uw one-stop adres. Voor al uw geestelijke nood. Molenpad. Ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52. To Paramaribo. Halleluja. God bless you. Namaste. Salam. Amen. En amen.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder

Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel,

maandag morgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

No Nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is u

0: is time for your blessing. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur, it's time for your blessing.
1: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten.

0: te hebben.
1: Is echt een aanrader.
0: Jij moet het ook proberen.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.